0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.

0: Voor zes. Hartelijk maandag, zeggen we dan. Hopelijk allemaal een beetje goed voor de dag gekomen. En je weet het niet, hè, hoe je het uit het weekend rolt natuurlijk. Het is tijd voor een nieuwe ronde. Hard of zacht?
1: Hard
0: of zacht. En ik heb de volgende liedjes. Luister. Luister zou ik zeggen, maar die... Mijn liedjes doen het niet. Mijn liedjes. Verdorie. Nou, het is echt een maandag, heb ik het idee. Het is ongelooflijk. Ik heb eigenlijk dit liedje. Hoor eens even. Adio, amor, adio.
2: Zal de zon ook voor ons voor altijd gaan schijnen.
0: Deze heb ik in de aanbieding en ik heb in de aanbieding dit.

Alrighty, en dan kun je uit, uitstemmen. Dus dan doe je even een appje sturen. Dat doe je in de NPO Luister-app met het woordje zacht voor amore, adio, amore van Jannes. Of je stuurt even hard voor het liedje van Arjon Oosterom met pure verleiding.

0: Ja, en het mooie is, Paul is er niet. Dus we moeten het doen vandaag met zijn broer, René. Maar dat gaat ook prima.
1: Een hele goede morgen, Marcel en Tinia natuurlijk ook. Ik ben weer aangekomen op het golfbandje bij het kasteel, Marcel. Je weet precies wat dat is en hoe mooi het daar is.
0: Prachtig.
1: In de omgeving. Ik ga dadelijk eerst na een bakje koffie de douw van de greens afhalen met de zwiepslang. Daarna ga ik de rest van de dag de fairways maaien en dan als een speer naar huis. Het is momenteel 10 graden boven de snorkel, dus het wordt onderhand weer tijd voor een extra zak over de snorkel. Marcel, voor de maandag zal ik te denken aan een hele mooie van Wimmy Bauma.
0: Wimmy!
1: Afknijpen en droogzwaaien.
2: Want als de werkdag is begonnen.
0: Dankjewel, René.

0: Goedemorgen zonder zorgen, zeggen we dan. Ja. Maandag 21 september, ochtendshow. En we hebben vanochtend al een beetje een gekke opstart gehad, zal ik je zeggen. Want normaal gesproken, dan zit ik, normaal gesproken de laatste tijd wel. Zo'n beetje zit ik op maandag en woensdag werk ik vanuit huis. Maar er was vanochtend met geen mogelijkheid was er verbinding te krijgen met de studio in, in Hilversum, bij Avrotros, zeg maar, onze vaste studio. Dus nu ben ik met een omweg, zal ik jullie uitleggen, technisch gezien, zeg maar, met een omweg ben ik op de radio. En nu is het de bedoeling dat ik Tinia ga horen, maar ik weet niet of ik haar hoor.
1: Test 1, 2.
0: Ja, ik hoor je!
1: Nou, dit werkt gewoon!
0: Ja.
1: Nou, top.
0: Nou, we gaan nu met via een tussenstation zijn we bij elkaar op de radio. Met elkaar op de radio,
1: Tinia.
0: Nou,
1: wat een techniek tegenwoordig.
0: Nou, dit is echt niet normaal, zeg, dat dit werkt. Nou, dit was eerst niet, dus ik ben blij dat dit ze hebben daar het een en ander veranderd. Er zit een heel knooppunt zit ertussen. Ik zal het jullie een beetje zo uitleggen. Net als het knooppunt even dingen, zeg maar. Dan komt alles samen. En meestal was dat niet te horen. Maar nu zijn we wel te horen. Dus ik ben heel blij,
1: Tinia. Wel heel bijzonder, eigenlijk.
0: Wij hebben dit gewoon samen gefixt, hè?
1: Ja.
0: Jij en ik.
1: Ja.
0: Twee linkerhanden, of eigenlijk vier linkerhanden, hebben dit gefixt. Ja.
1: Ja. Ja, heel bijzonder dit. Ik ben zo waarschijnlijk niet te horen, maar...
0: Dacht ik ook.
1: Ik dacht dadelijk, denken mensen weer dat ik mijn eigen verslapen heb. Ik denk, ik moet mijn eigen weer gaan bewijzen. Ik moet even een fotootje plaatsen dat ik hier wel echt zit.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ja, dus
1: daar ben ik niet te horen natuurlijk. Dan denk iedereen natuurlijk wel, die ligt nog op één oor, die meid.
0: Dan zegt de baas, ja, we houden gewoon een ATV'tje van je in orde. Het is goed. Ja. Heb je een beetje een goed weekend gehad?
1: Ja, op zich wel.
0: Op zich wel?
1: Ja, gewoon lekker rustig. Al ben ik wel echt twee nachtjes vroeg opgestaan. Of twee ochtenden bedoel ik.
0: Twee ochtenden, ja.
1: Want zaterdag dacht ik, nou, weet je wat, Lou is gek. Ik ga voor de vierde keer sporten deze week. Dus toen zat ik om 8 uur al 's ochtends in de sportschool.
0: Ik zag het inderdaad, ja.
1: Ja, was niet zo'n heel goed idee.
0: Krankzinnig.
1: Nee, ik merkte dat ook echt heel de zaterdag dat ik echt denk van... oh, ik had echt uit moeten slapen. Die uurtjes had ik echt moeten pakken.
0: Oh,
1: en
0: zo.
1: Gisteren had ik een babyshower van een vriendin. En daar moest ik heel vroeg zijn. En dat was bij mijn vriend in de buurt. Dus ik moest ook nog eens ook heel vroeg opstaan om nog daarheen te rijden.
0: Mijn god.
1: Dus ik heb niet echt bijgeslapen dit weekend. Maar wel
0: allemaal.
1: Een gezellig weekend gehad, dat wel.
0: Ja, als het wel een beetje leuk is
1: zaterdag
0: geweest.
1: Zaterdag een soort van tentfeestje gehad nog. Dus,
0: oh ja, had je ook nog, ja. Nou, ik ben benieuwd naar de verhalen van onze lieve luisteraars. Kom maar door, jongens en meiden, in de NPO-luisterapp. Hoe was je weekend? Zijn er nog leuke dingen gebeurd? Wij willen het graag weten. Even wat nieuws van vandaag. Nederland wil opnieuw experimenteren met pulsvisserij. Ondanks dat deze vangstmethode in Europa verboden is. Bij pulsvisserij dan worden kleine elektrische schokjes gebruikt... om platvis van de zeebodem op te schrikken. Volgens langjarig onderzoek zorgt de techniek voor minder bodemberoering, minder brandstofverbruik en minder bijvangst. Staatssecretaris Silvio Erkens die probeert andere Europese landen te overtuigen om opnieuw naar de techniek te gaan kijken. En door de hoge benzineprijzen wordt de kilometervergoeding een belangrijk onderwerp bij nieuwe cao-onderhandelingen. Veel werknemers die moeten nu zelf geld bijleggen om naar hun werk te rijden. Vakbond CNV die wil daarom dat meer werkgevers 25 cent per kilometer gaan... wil daarom dat meer werkgevers 25 cent per kilometer gaan vergoeden. Oké, erbij of erbij op. Het kabinet maakt dat bedrag belastingvrij mogelijk... maar werkgevers zijn niet verplicht het ook daadwerkelijk te betalen. Nou, het is gewoon echt wel een ding, jongens, dat hele rijden. Want ik las nu ook afgelopen weekend... dat in Duitsland is de accijns weer naar beneden gegaan... En ook België profiteert van ons Nederlanders. Want heel veel Nederlanders die redelijk dicht bij de Belgische grens wonen... die gaan allemaal tanken in België. En de mensen die aan de oostgrens wonen gaan allemaal naar Duitsland om te tanken. Ja, ik zou hetzelfde gaan doen, Tinia.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Och, je bent die van je eigen portemonnee als je niet doet.
1: Ja.
0: En steeds meer kinderen die gaan langdurig niet naar school. Volgens oudervereniging Balans gaat het inmiddels om zo'n 70.000 kinderen. Het kabinet wil dat in 2035 geen enkel kind meer thuis zit... en zet daarom in op inclusief onderwijs. Balans denkt dat dit niet genoeg is... omdat de oorzaken per kind sterk verschillen en maatwerk nodig is. De organisatie wil daarom zelfs een rechtszaak beginnen... tegen het ministerie van Onderwijs. Zo, wat een gedoe zeg. Maar dat is ook niet goed. Dat is bij mijn ouders die wonen ergens op een soort park, zeg maar. Daar is ook een kindje, die is heel lang niet naar school geweest.
1: Ja, dat is niet goed.
0: Dat is niet goed, hè? Nee. Voor de achterstand en zo, man, moet je opletten dat...
1: Nou ja, en je leert ook gewoon niet omgaan met andere kinderen natuurlijk.
0: Dat ook, het sociale deel inderdaad. Ja, heb je gelijk.
1: Ik denk dat het misschien nog wat belangrijkste is op school, denk ik.
0: Ja, eens. Zeker op de basis.
1: Ja.
0: Oké, jongens, we gaan lekker door met de show. We zijn nog maar net begonnen, dus laten we dat eens even doen. Laat toch even weten wat je wil met hard of zacht. Ik heb dus Jannes met Adio Amore Adio. En Arjun Oosterom met Pure Verleiding. Kom maar door. Dag begonnen, de maandag. Vandaag geregeld zon en rustig weer. 18 graden aan zee, 20 in het zuiden.

0: Hupke en ouder wordt op Sterren NL. De ochtendshow Marcel in de Morgen. Ik wil graag van je weten, heb je zin in een zachte? Dan ga ik vanochtend Jannes voor je draaien met Addio Amore Addio.
1: Want eens zou de zon...
0: Zou kunnen, hè?
1: Voor altijd gaan
0: schijnen. Jij bepaalt wat de harde zou ook kunnen, dat is Arjon Oostrom.
1: Ik zeg, hey, vlieg jij met me mee, over de wolken en over de...
0: En de pure verleiding, je mag het doorgeven in onze NPO Luisterrap met het woordje hard of zacht. Weekendje daar weer gelaten, jongens. Het is weer maandagochtend. Het is weer even bijschakelen voor iedereen waarschijnlijk. Voor ons ook, hoor. Net zo niet dat je denkt van, hey, ze klinken wel heel vrolijk. Net als vandaag. We zijn ook wel vrolijk. Het is voor ons ook maandag. Harold, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Marcel Cinia. En goedemorgen, Club van Wakker Mensen. Harold hier, het is in de Ween. En ja, ja, het weekend zit erop. Het was een prachtig weekend. Ja, vrijdag om de Piraten in met tal van artiesten. En de plaatselijke Dunsboys waren er ook natuurlijk. En dan zo zaterdag heb ik gebarbecued met de familie ook heerlijk. De flessen gaan snel in de ronde. En zondag nog even met mijn pa en ma west. Even een borreltje drinken met pa en... Ja, gistermiddag maar aan Sportwest op de bank. Ja, voetbal kieken, heerlijk. Ja, en nu is het op in Mana, dus ik ga naar Markelo en dan ga ik naar Haagsberg. Jongens, ik wens jullie een hele fijne dag. En tot morgen, hoi.
0: Tot morgen, Harold. Heb jij toevallig de TikTok van Harold ook gezien, Tinia?
3: Ja, bij dat hij bij de wc stond. Ja, daar heb ik echt heel smakelijk om gelachen.
0: Ja, dat was een hele goede TikTok, Harold. Dus ik zei, ik moedig jou aan om door te gaan hiermee. Ja, want ik vind hem echt goed. Hij kan het wel
3: grappig
0: een beetje brengen, dus het is, ja, ik heb er ook smakelijk om gelachen. Dus check hem, hoe heet hij eigenlijk op TikTok?
3: Wat is het? Er gaat nu allemaal audio aan op mijn TikTok. Even kijken, ja, hoor.
0: Zoek hem even. Het is wel goed, omdat kan iedereen hem even opzoeken. Want hij heeft hele leuke TikTokjes. Deze laatste heeft er ook goed gedaan, volgens mij, qua views. Confuse is altijd belangrijk natuurlijk als je een beetje...
3: Nou zie ik hem even niet meer.
0: Oh, je ziet hem even niet meer. Oh, Harold, hoe heet jij? Nee, kun je hem niet vinden?
3: Ik heb hem niet gevonden.
0: Nee, ja zeg. Volgens mij iets met Klasinaveen, dacht ik.
3: Ja, dat dacht ik ook, maar Klasinaveen.
0: We zoeken hem zo meteen even op. Johan, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen allemaal. Hier Johan uit Oldebroek. We gaan weer richting Dronten en draaien mooie plaatjes. En zo, Maskewon.
0: Yo, Aron.
5: Ja, Marcel en Tinia. We zijn er weer bij. Wel een paar decibel minder. Gisteravond hebben we, of gistermiddag eigenlijk, een middagje kachel FM gehad. Maar jongens, eigenlijk is er ook geen kloten weer op de zondag. Maar goed, we zijn er weer bij, jongens. En zaterdag hebben we een truckersdag gehad met de mensen met een beperking een rondje gereden. Dat is natuurlijk altijd super.
0: Ah, mooi.
5: Dik voor elkaar. Dus en nou weer frissen vooruit achter het rad van de avontuur. We zijn er weer bij, jongens. En ik vond het verzoekje van René een goed idee. Doe er maar eentje van Wimmy. Marcel, Tinia, werkstuk, allemaal en iedereen. De groeten daarvoor.
0: Dankjewel, Aron. Nog even bijkomen, jongen. Naomi is ook bij. Hi. Vrijdag het weekend begonnen met een bruiloft. Helaas hierna de rest van het weekend verkouden geworden. Keelpijn en hoofdpijn, inmiddels iets aan de betere hand. En onder andere een flinke dosis paracetamol erin. En dan richting het werk. Helemaal goed. Liefst van Naomi. Zet hem op, Naomi. Het heerst, zullen we maar zeggen.
3: Ja, heel erg.
0: Flink verkouden geweest inmiddels.
3: Ja?
0: Ja, ik heb hem wel gehad. Ja.
3: Oh, het is trouwens Harold Utklasinaveen op TikTok.
0: Zo heet hij. Harold Utklasinaveen. Nou, ja. Geweldig. We gaan even een liedje draaien uit Hard of Zacht. Dat is natuurlijk met een ruime meerderheid, kan ik wel zeggen, zacht geworden. Jannes, Addio Amore. Zometeen heb ik nog ruimte voor een mooie truckerstrack. Mocht je nog een leuk vrachtwagenliedje weten. Iets van Henk Wijngaard bijvoorbeeld. Of totaal iets anders, maar wat wel over vrachtwagens gaat. Of over rijden, de grote baan. Dan laat je het maar weten. NPO Luister, daar horen en zien wij graag jullie berichten. Dit is Jannes.

0: Numidia en de getrouwde, kunnen we wel zeggen, John West. Want hij is gisteren in het huwelijksbootje gestapt, Tinia. Hij durft het aan.
1: Ja, ik zag het. Het zag er allemaal wel uitbundig uit.
0: Mooi, hè? Ja,
1: ja, prachtig.
0: Ja, hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Ja.
2: Vroege vogel.
0: Straks is het tijd voor een vroege vogel. Je mag je even melden bij Tinia. Die zit er klaar voor. Het digitale loket is reeds geopend in Hilversum. Dus je stuurt even je...
1: Je voornaam.
0: Dat is alles, jongens.
1: Ja,
0: en mocht je nou straks, ja, als je in de uitzending komt, dan krijg je even leuks opgestuurd. En je mag ook nog even een leuk liedje aanvragen. Gewoon een liedje waar je nu zin in hebt, vanochtend. Hoeft niet je favoriete plaat te zijn, gewoon een liedje waar je trek in hebt. Kan op maandagochtend wel verschillen met vrijdag natuurlijk. Vrijdag dan ben ik ook wat uitbundiger. Maandag een beetje ingetogen. Of ja. Is dat niet zo? Klinkt het niet zo?
1: Nou, weet ik niet, maar het was wel even lekker.
0: Ja.
1: Gewoon even lekker, lekker easy peasy lemon squeezy.
0: Precies dat. Oké, kom maar door in de app. Het mag en kan zo vaak als mogelijk met je voornaam. Doe je best.

0: Stekker.
1: We krijgen het weer weer van Jan de Weer Weerman.
0: Jan de Weerman.
1: Jan de Weerman.
0: Wow, wow, wow, Jan de Weerman. Wat wordt het weer, Jan de Weerman? Schijnt de zon misschien vandaag?
2: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Goedemorgen Clubje. Vanochtend is er eerst veel zon. Later in de loop van de middag komt er steeds meer bewolking. En de temperatuur 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind is matig en die komt uit het noordwesten. En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: Roepen de duiven menig keer.
1: Ja.
2: Reken dan op goed weer.
1: Dat was hem. Keer op keer, dan reken dan maar op goed weer. Nou, volgens mij krijgen we ook wat beter weer, hè, de komende dagen. Hartstikke mooi. Dankjewel Jan. Tijd voor het nieuws van 6:30. Tenminste, geweest alweer.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen.
1: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Empel en Waardenburg, 9 minuten. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Rottepolleplein heb je 27 minuten. En een half uurtje op de A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug. Van de N218, dat is de laatste spijkenissen Oostvoorne. Tussen Brielen en Oostvoorne heb je 11 minuten. Zometeen dus Truckers Track, dat gaan we doen. En we willen weten wie is erbij als vroege vogel. Wie meldt zich aan? Dat doe je door je voornaam te sturen in de app.
4: Sterren
5: in L. De nummer 1
4: in Nederlandstalige muziek.
1: Met Damien van Os en Hard to Get.

0: zit van binnen en buiten. Dat is wel een mooie tekst dit. Vincent en Dansé, Dansé. Vrienden en vriendinnen, goedemorgen. Het is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Hier deels vanuit het Hoge Noorden. Vanuit een mooie Dokkum, zeg ik even. Ik liep namelijk gisteren weer eens door het stadje, Tinia. En toen dacht ik, toen zag ik de schoonheid weer even van de stad.
1: De schoonheid weer van de stad.
0: De schoonheid van de stad. Soms heb je dat, als je misschien herken je dat ook wel ergens, als je ergens woont. Bijvoorbeeld Harold in Klazineveen of weet ik waar je maar woont. Soms dan zie je de dingen niet meer. En dan moet je weer eventjes dat je denkt van, oh ja, op zo'n zondag dan heb je eventjes geen, niet te veel dingen aan je hoofd hopelijk. En dan loop je, tenminste ik liep gisteren even door het stadje. Ik moest even naar een winkeltje hier verderop. Dacht ik, ach, wat is het hier toch mooi. Ik liep zo over de grachten heen, over de bruggetjes. Mooi toch?
1: Ik ben er twee keer geweest. Ja, het is zeker heel mooi. Vooral die dijk daar met die molens en dat water.
0: Ja,
1: zo.
0: Dat noemen ze hier het bolwerk.
1: Bolwerk, oh ja. Dat bolwerk. Vind ik wel een mooi stukje.
0: Ja, dat is hier achter
1: huis. Dat is helemaal achter jouw huis, ja.
0: Achter mijn huis is dat, ja. Tussen de molens. Nee, maar ja, soms heb je dat. Dan zie je ineens weer, dan denk je, oh ja, ik woon hier helemaal niet verkeerd eigenlijk. Wij doen zometeen dus de Vroege Vogel. Dat hadden we al even gezegd.
2: Vroege Vogel.
0: Ja, en je kan jezelf even melden bij onze Tinia. Hoe doe je dat, Tinia?
1: Ja, dat doe je in de NPO Luister-app in het kanaal van Sterrenl. En daarin zie je de berichtfunctie. En dan kan je even je voornaam insturen. En als je dat hebt gedaan, dan kies ik zometeen misschien jou wel uit.
0: Dat zou
1: mooi
0: zijn.
1: En mag jij jezelf de Vroege Vogel van maandag 21 september noemen.
0: Allee.
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, dan zijn ze, de historische feiten. In 1967 krijgen Nederlandse televisiekijkers voor het eerst tv-beelden in kleur te zien. Dat gebeurt tijdens een uitzending over de opening van elektronica-beurs Virato. Die was er vroeger. Vanaf 1976 wordt alles op de Nederlandse televisie in kleur uitgezonden. Dan vandaag dus, deze dag in 1967 op de Virato, werd het zichtbaar dat dat potverdorie, men dacht ineens, nou ja zeg, Mies Bouwman is gewoon in kleur te zien. Dat is toch bizar, hè?
1: Ja, bizar.
0: Ik kan me nog wel herinneren dat toen ik klein was, maar ik ben opgegroeid in de jaren 80, dat wij echt nog naar de televisie toe moesten lopen om hem op een ander kanaal te zetten.
1: Oh ja, bovenop een knopje.
0: Op een knopje. Ja. Dan moest ik op een knopje. En later kregen we dan een televisie met een hele dikke, grote afstandsbediening. Een hele dikke, jonge unit. Bijna een baksteen, zeg maar.
1: Was bijna net zo groot als de televisie zelf.
0: Nou, de televisie aan zich was sowieso al een monsterding. Met zo'n hele grote toeter erachter.
1: Zo'n bak erachter, ja.
0: Ja, zo'n bak. Ja, prachtig. Kun je eigenlijk allemaal niet meer voorstellen.

0: Ik heb op mijn slaapkamer vroeger heb ik nog wel. Want op een gegeven moment kwamen een beetje de platte televisies.
1: Oh ja.
0: En toen ik klein was, en toen hadden we nog zo'n heel klein oudje staan bij ons thuis. En die mocht ik dan op mijn slaapkamer.
1: Oh, maar
0: daar zat dan ook echt zo'n grote bak achter. Ja, echt een toeter.
1: Ja. Ja, dat is
0: dus
1: mooi,
0: ik ken dat nog wel hoor.
1: Dus jij had dat ook. De kinderen krijgen vaak de afdanker.
0: Ja, ik kreeg het afdankje en in de woonkamer stond dan de gloednieuwe. Ja, wat is het? LED.
1: Ja. LED, ja, LED, ik weet niet wat LED het is
0: TV,
1: geweest. Ja.
0: Smart TV, weet ik veel wat het toen destijds was.
1: Nou, smart kwam pas later, denk ik.
0: Oh, ja.
1: Het was eerst de LCD, denk ik. Was de LCD? Maakt het niet
0: uit. Ik heb geen idee meer.
1: Nee. Het gaat allemaal zo snel dat die techniek is...
0: Maar ja, toen vond je dat natuurlijk een heel dun ding, hè? Maar ja, dat is tegenwoordig, is dat voor nu eigenlijk ook al een hele dikke televisie, hè, wat we toen hadden.
1: Ja.
0: Want nu heb je tegenwoordig echt televisieschermen, die durf je niet eens meer vast te pakken, zo dun zijn ze.
1: Ongekend.
0: Om op te tillen of op te hangen of weet ik veel wat.
1: Ja, bizar. In 1996 bereikt Banger Hart van Rob de Nijs de eerste plaats in de top 40. Het nummer blijft maar liefst 5 weken op nummer 1 staan. En is zijn eerste en enige nummer 1 hit. Dat is ook bizar te noemen. Terwijl de man natuurlijk een waanzinnige hits heeft gehad. En maar 1 nummer 1 hit. Maar goed, in ieder geval een nummer 1 hit gehad. En in 1999 zorgt koningin Beatrix voor een verrassend moment tijdens de troonrede. Ze begint met woorden die haar grootmoeder koningin Wilhelmina precies 100 jaar eerder uitsprak. De ridderzaal die schiet in de lach en zelfs Beatrix kan haar glimlach niet onderdrukken. Wat voor woorden zijn dat geweest dan?
0: Nou, ik heb ze hier even voor je, want ik dacht dat je deze vraag zou stellen.
1: Oh, sorry. Ja.
0: Ze zegt, mijn heren, het is mij aangenaam u bijeen te zien tot hervatting uw werkzaamheden.
1: Oh.
0: Op mening gebied is dringend behoefte aan krachtige wetgevende maatregelen. Zo sprak 100 jaar geleden mijn grootmoeder tot uw voorgangers.
1: Ja.
0: En daarna lag de hele ridderzaal in een deuk, staat hier.
1: Wilhelmina was ook DJ.
0: DJ?
1: Radio Oranje.
0: Oh ja.
1: Ze was van Radio Oranje natuurlijk.
0: Oh ja, Radio Oranje.
1: Presentatrice was van Radio Oranje.
0: Dat was gewoon DJ, ja.
1: Ja, nou, DJ, ze spinden de platen niet, maar ze was presentatrice.
0: Presentatrice, ja.
1: Ja, mooi. Goed, zometeen dus de vroege vogel. Laat je even horen in de app met je voornaam. Ik ga even een truckerstrekje doen en die is ingestuurd door Jaapie. Jaapie met dubbel A, als truckerstrek graag, den poot op het gas, van normaal. Gaan we die even lekker doen.

0: Iedereen bedanken voor alle leuke appies, hè, want er zijn er weer heel veel vanochtend gestuurd. En we kunnen ze nooit allemaal behandelen in de uitzending. Maar weet dat we wel alles lezen. Zoals bijvoorbeeld het berichtje wat net binnenkomt van Levi. Die wenst ons een fijne uitzending en een fijne nieuwe week. Levi, jij ook. Dan gaan we naar de vroege vogel. Tinus.
1: Ja, we hebben aan de lijn Martijn uit Sint-Michielsgestel. En hij is uitvoerder bij een stucadoorsbedrijf.
0: Dat is mooi. Martijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zo, de knetters. Wat hebben we een goede lijn. Waar zit je in? In een busje of een auto?
2: Kan het zijn dat ik Marcel niet hoor?
0: Ach, hij hoort mij niet. Dan moet jij het gesprek maar even doen, Tinia.
1: Oh ja, dat kan natuurlijk. Ja, dat klopt dat je Marcel niet hoort,
0: dat klopt,
1: Martijn.
0: Ja,
1: ja, we zitten hier nogal met een bijzondere lijn vandaag, Martijn. Hé, hey, maar Martijn, ja. Vertel eens even, wat ben je aan het doen vandaag? Want je bent uitvoerder bij een stucadoorsbedrijf.
2: Ja, dat klopt. Ik ben onderweg naar Waalwijk. Daar ga ik een paar van onze jongens op een nieuwe bouw aan de gang zetten.
1: Ja.
2: En dan, als dat gaande is, dan rij ik door naar Spijkenisse om daar een uitvoerdersoverleg bij te wonen.
1: Oh. Oké. Okay. Dat klinkt nogal serieus.
0: Nou.
2: Ja, is het serieus? het werk moet geregeld worden en het moet doorgaan.
1: Ja.
2: En alles moet op elkaar ingespeeld zijn. Hè? De elektricien, de loodschieter, de stukken door. De mensen die uiteindelijk het komen afmonteren. Het moet een treintje zijn.
1: Ja. Heel mooi uitgelegd.
0: Ja, mooi.
1: Marcel zit ondertussen ook mee te praten.
0: Mee te praten,
1: maar
0: die
1: hoort
0: mij niet.
1: Die hoort jou niet.
0: Het is een heel technisch verhaal.
2: Fijn een keer, hè?
0: Fijn een keer.
1: Ja, dat is wel een keer lekker, hè? Hé, hey, maar Martijn, hoe laat ben je begonnen vanochtend?
2: Ik zat om 5:15 in de wagen. Het was vandaag een latertje.
1: Oh, dat is een latertje. Hoe sta je of hoe ga je normaal weg dan?
2: Ja, normaal gesproken probeer ik wel 4:15 te gaan rijden om de files voor te zijn.
1: Oh ja, slim. Ja.
2: En vanuit Sint-Michielsgestel is het natuurlijk maar een klein stukje naar Waalwijk. Dus,
1: ja, dat is maar een klein stukje inderdaad.
0: Okay,
1: nou, Martijn, dan
0: we
1: ben je
0: door.
1: Bij...
0: We moeten door.
1: Ja, ik rond af, Marcel, Nou, bij deze, Martijn, je bent vandaag met terecht onze vroege vogel. En je
2: super.
1: Krijgt even wat leuks opgestuurd. Er zit hier ondertussen iemand te klappen in mijn oor. Ja. Hey, en Martijn, wat voor verzoekplaats zou je willen horen?
2: Ik wil graag de plaat van Silvio, I'm Your Son, South America.
1: Nou, dat gaat denk ik helemaal goed komen. Ik denk dat Marcel deze nou gaat aanzetten voor jou.
0: Ga ik doen.
2: Super.
0: Mensen, mensen, maar een mooie dag.
1: Ik wens jou namens Marcel een hele mooie dag. En natuurlijk ook namens mij.
2: Super, hetzelfde.
1: Hey, doei Martijn.

0: Wel leuk dat hij hiermee komt, want dit was gewoon een bandje uit Den Bosch. Voor de mensen die denken, wat voor muziek is dit? Maar dit komt gewoon uit Den Bosch. Dit is Silvio, I'm Your Son of South America. Dat maakte het 7 uur.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
4: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
3: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende mannosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg voor Pommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
5: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
3: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bedankt.
6: Hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte?
0: Nou, totale lengte 114 kilometer. Dit zijn de bijzonderheden. De A15 Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht. 21 minuten, dan de A15. Dat is Rotterdam Europoort voor de Zuurhofbrug. 33 minuten. A28 Zwolle naar Amersfoort tussen Wezep en Elspeet. Door een eerder ongeluk 27 minuten. De weg is gelukkig weer vrij. En de N218 Spijkenisse Oostvoorne tussen Brielen en de aansluiting met de N15. Heb je een minuutje of 21.
2: Marcel de Vries.
0: Ja, goedemorgen met 10 jaar Hilversum.

0: Jeetje, Mina.
1: Hey, en dan en bedenk je ineens, het is mij. Oh, potverdorie, het is toch maandagochtend, is het? Ja. Oh, het is weekend.
0: Ah, dat is oh, nee. Een fijn nummer altijd op vrijdag, moet ik zeggen.
1: Dat weekend?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, maar goed, het is weer maandag. En ik vind het helemaal niet erg, hoor. Ik vind het lekker altijd weer bezig zijn. Ik hou van de afwisseling.
0: Ritme. Dat
1: ja,
0: heb je wel door de week.
1: Jawel, maar het weekendje is ook lekker, hoor. De dingetjes even doen en zo. En, helemaal dikke prima.
0: Ik waardeer het allebei.
1: Combineer het beide, inderdaad. We hadden nog vrijdag over die E-club, inderdaad. Maar ik kan me nog niet door aan wennen. Ik kom er niet door. Nee. Ik had de eerste aflevering gezien. Ik denk, nee, valt me dan. Het is goed gemaakt, hoor, voor Nederlandse begrippen. Maar ik ben niet zo van het Nederlands. Dat is niet mijn ding.
0: Nee, Marcel, ik ben dit weekend ook begonnen. Want ja, we waren bezig met Panoza. Maar ik dacht echt, ja, ik moet het toch zien. Ik had de drang zoveel. Wij hebben gisteren 2 afleveringen gekeken, mijn vriend en ik.
1: Ja,
0: nou, aflevering 2, echt heel spannend.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik ga verder niks zeggen, maar echt, vanaf nu wordt het echt heel spannend.
1: Ja.
0: Dus kijk alsjeblieft die 2e aflevering en ik denk dat je er dan anders over gaat denken.
1: Het gevoel is al verkeerd.
0: Nee. Ik heb dat ook wel eens. Je moet even. Je kan eigenlijk pas oordelen na 2-3 afleveringen.
1: Oh, maar ik had echt na de eerste aflevering.
0: Nee. Niet opgeven. Ik wil dat je even nog die 2e aflevering. Daarna wordt het is echt eind aflevering 2 begint het enorm spannend te worden.
1: Ik heb ADD en wij moeten door. Wij willen tempo in ons leven.
0: Ja, maar er zit vanaf nu tempo in. Ja. Vanaf aflevering 2.
1: Oké. Zijn er meer luisteraars die dit hebben gezien die dat ook beamen? Want ik geloof Tinia wel, maar ik moet altijd even fact-checken. Fact-checken wil ik. Altijd even fact-checken.
0: Oh. Ja. Neem nou gewoon eens een keer even iets van mij aan of zo.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Ja. Het is goed met jou.
1: We gaan vanavond het nieuws van vandaag. Woonminister Elanor, wat een mooie naam, Elanor. Je hoort niet zover. Elanor Boekholt. Die komt met een lijst van 50 acties om de woningnood aan te pakken. Het kabinet wil vooral sneller bouwen door regels en procedures eenvoudiger te maken, bestaande gebouwen beter te benutten en sneller knopen door te hakken als projecten vastlopen. Een deel van de maatregelen was al eerder aangekondigd. Het kabinet heeft daarnaast miljarden uitgetrokken om de woningbouw de komende jaren te stimuleren. Hulde. He, heel goed. Ja, en dan nieuws over de astronomische herfst. Ja, is dat nou vandaag of morgen of overmorgen?
0: Ja, ik lees hier net vandaag, maar.
1: Ja, normaal gesproken is dat 21ste, maar volgens mij is dat dit jaar ergens rond de 23ste. En hier staat dat de astronomische herfst is begonnen. En als je dit gaat roepen, is het altijd lastig. Want is het dan wel zo of niet?
0: Ja, ik las net van wel.
1: Ja. Ja, ik kan hier wel
0: nou,
1: over praten.
0: Nou, jij vertrouwt mij niet vandaag of zo.
1: Maar zoek het maar op. Ik heb dit gisteren gelezen.
0: Even kijken, herfst.
1: Ja, de astronomische herfst. Hier staat de astronomische herfst is vandaag begonnen. Maar van echt herfstweer is voorlopig weinig te merken. En dat is het mooie nieuws wat hierin zit. Want vandaag wordt het al 18 tot 20 graden. Kan zelfs later deze week 22 graden worden. Dat is behoorlijk warm voor eind september. Wel beginnen sommige dagen grijs en mistig. En is er af en toe kans op een bui. Maar wanneer start de astronomische herfst in 2026?
0: Nou, hier op nu.nl staat, en dat hebben ze een uurtje geleden geschreven en geüpdate 19 minuten geleden, de astronomische herfst is maandag aangebroken.
1: Ja, maar dat is weer een of andere stagiair die is begonnen. Maar zoek het maar eens op, echt waar.
0: Ja, dit staat op nu.nl, ja. Als zij het liegen, lieg ik het ook.
1: Nou ja, maar je moet niet alles. Kijk, dan zou je elke nieuwsdienst gaan geloven.
0: Astronomie, ja, ik ga nog één keer even googlen.
1: Oké, dan ga ik even door met het nieuws uit Leiden. Want een student van de Universiteit Leiden vond een 8 voor zijn masterscriptie niet goed genoeg. En stapte uiteindelijk naar de Raad van State. Zijn scriptie was eigenlijk een 9 waard, maar hij kreeg een heel punt aftrek omdat hij hem 79 uur te laat had ingeleverd. De rechter geeft de student nu gelijk. Vooraf was niet duidelijk gemaakt hoeveel punten een te late inlevering zou kosten. Of hij alsnog een 9 krijgt, dat is niet zeker. De universiteit moet opnieuw naar het cijfer gaan kijken. Oh, dit is, dit is wel een ding inderdaad. Want hij was natuurlijk wel te laat, maar er is niet van tevoren gezegd van hey, maar als je te laat bent, dan krijg je een puntje aftrek.
0: Ja, dat is wel lullig.
1: Ja,
0: ik heb trouwens even op de site van de KMNI. Dus dat,
1: KMNI. KMNI.
0: Als zij het liegen, dan liegen heel Nederland, denk ik. Ja. Maar hier staat inderdaad op 23 september. Dus ja,
1: kijk!
0: Oké, jij hebt gelijk.
1: Oh, die klinkt zo lekker. Heerlijk, dankjewel, Tinia. Had ik het toch ergens gelezen.
0: Gefeliciteerd, hè?
1: Ik hoef geen gelijk, hoor, maar ik dacht dat gelezen te hebben. Vandaag geregeld zon en rustig weer. Het wordt 18 graden aan zee, 20 in het zuiden.

0: weten. Tijd voor een nieuwe tweestrijd. We hebben weer een schone lei, Tines.
1: Ja, we hebben een schone lei deze week.
0: Schone lei. Eens even kijken wat dat vandaag gaat doen. Hoe deze strijd zich gaat ontvouwen. Want we gaan weer twee liedjes aan jullie laten horen. En dan zometeen om 7:55 sluit de stemming. Dus je kan vanaf nu in de NPO Luister-app duiken. En kan stemmen op...
1: Ja, op bijvoorbeeld favoriet van Raymond Hermans.
2: Ga je met me mee, dan samen hier vandaan. Loop je met me weg, dan of laat je me staan. Kom je dichterbij me, ik ga je...
0: Het is vandaag Amazing Maandag. We hebben voor iedere dag wel zo'n beetje een term. Amazing Maandag. En Tinia dacht aan mijn favoriet van Raymond Hermans. Leuk, Tinia.
1: Ja, nou ja, ik had het weekend tentfeestje, zoals ik al zei, vrijdag. Ja, ja. En daar kwam die optreden. Dus, en iedereen ging helemaal uit zijn plaat. Weer met favoriet. Toen dacht ik, ach, die ga ik van de week eens even in de battle doen.
0: Nou, wat leuk zeg.
1: Ik was geïnspireerd.
0: Van harte. Ja. Dan ga ik voor een meezingetje van Henk Wijngaard. Aangezien de buien weer een beetje naar de achterkant verdwijnen en we meer zonneschijn krijgen.
3: Hey Suzie, de bui is over. Kijk, de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven. Ik vind het
0: heel... Meezingetje van Henk. Hey Suzie, de bui is over. Exact.
4: Marcel in de morgen. Twee strijd.
0: Oké, we hebben ze nu laten horen. En dus vanaf nu is het ook aan jou. Wij doen er niks meer aan, behalve dit laten horen dan. Tot 7:55 kun je stemmen in NPO Luister op mijn favoriet van Raymond Hermans. Of Hey Suzie, de bui is over van Henk Wijngaard. Doe je best.

0: Luister eens, Pikki. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: Freek en Simon en... Lippen op de mijnen. Het is 3:30. Goedemorgen.
1: Lippen op de mijnen.
0: Maandagochtend. Ochtendshow is aan. Marcel in de morgen.
1: Oeh, ja, lippen op de mijnen.
0: Twee strijdje doen we vandaag met...
2: Ga je met me mee dan samen hier vandaan?
0: Raymond Hermans en mijn favoriet...
2: Kom je dichterbij me, ga je achter...
0: Heb je zin in deze, dan ga je vanochtend voor 10 Tinia. Of heb je zin in Henk?
3: Hey Suzie, de bui is over. Kijk, de lucht wordt alweer blauw.
0: Henk Wijngaard.
3: Maar laten we nog wat blijven. Ik vind het heerlijk.
0: Hey Suzie, de bui is over. Nou, niet denken van, hey, ja, die Henk Wijngaard gaat toch winnen, weet je wel. Dat gaat toch iedereen... Nee, dat is zeker niet waar, want Raymond Hermans doet lekker mee. En mocht je een stem willen uitbrengen... Heel graag, want hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag. En dat is gratis bovendien. Het enige wat je moet hebben is de NPO-luister-app. Maar hey, daar ook goed nieuws, want daar hangt ook het gratis verhaal aan vast. Dat hangt voor niks, zeg maar, in de App Store. NPO-luister. Kun je stemmen op Team Tinia of Team Marcel. Zometeen het laatste nieuws, weer en verkeer. En ook Sander Kwarten hoor je zometeen. En dit is Robert Pater.

0: Robert Pater, tranen zijn niet alleen om te huilen. Lekker janken. Vraag regels zon, rustig weer. Het wordt 18 graden aan zee en ruim een graad of 20 in het zuiden van het land. Lekker dagje.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël.
0: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en De Meren. Kapotte vrachtwagen, 17 minuten, rechte rijstrook is dicht. De A15 Gorkum naar Rotterdam. Voor Sliedrecht-Oost heb je een kwartiertje extra. In de A15 Rotterdam richting de Europoort. Daar heb je tussen de Thomassentunnel en de Zuurhofbrug 23 minuten extra. Het wegdek daar in slechte toestand. En daarom word je over de vluchtstrook geleid. De A32, dat is Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen. Wegwerkzaamheden, half uurtje extra. En wij...
3: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
0: Exact.
4: NPO Sterren.

0: Ik ben toch ook wel benieuwd waar deze gasten gaan eindigen. Zoals Fons Veuring bedoel ik dan. In onze Nederlandstalige top 1000. En dan zul je denken, hey, de top 1000? Ja, dat hadden we ook nog. Wanneer is dat ook alweer? Ja.
1: Marcel in de morgen. 2 strijd.
0: Vanaf aanstaande vrijdag gaan de stembussen open voor de top 1000. Vrijdagochtend bij ons, Tinia, in de ochtendshow, dan openen we de bussen.
2: Ja, lekker, zin in.
0: Ja, ik heb ook heel veel zin in. De Nederlandstalige top 1000. En dan zul je denken, hey, de top 1000? Ja, dat hadden we ook nog. Wanneer is dat ook alweer? Ja.
1: Marcel in de morgen. 2 strijd.
0: Vanaf aanstaande vrijdag gaan de stembussen open voor de top 1000. Vrijdagochtend bij ons, Tinia, in de ochtendshow, dan openen we de bussen.
2: Ja, lekker, zin in.
0: Ja, ik heb ook heel veel zin in. Mooie tijd van jou.

0: Luister-app en het spel is nog niet gespeeld, hoor. Nee, zeker niet. We hebben nog een vol kwartier om je stem te ontvangen. En ik zei het al, niet denken van Henk Wijngaard wint toch bij voorbaat. Dat is helemaal niet waar. Het lot ligt nogmaals in jouw handen. Kijk, als je niks doet, dat is hetzelfde als je mag stemmen en je gaat niet stemmen. Zeg maar voor, dan kun je ook denken van, ja, maar dat gaat toch niet veranderen. Doe je best. NPO Luister. Nou, we hadden het net een half uurtje geleden hadden we het over... Toen ben ik nog even teruggekomen op... wat hadden we afgelopen vrijdag? Jury hadden we natuurlijk met de film- en serietips. En die kwam met de Eat Club. Toen zei ik, nou, misschien wel een leuk serietje voor het afgelopen weekend. Ik denk, daar kan ik wel even induiken. Ik heb toch al een paar uurtjes over in het weekend. Maar ik ben eraan begonnen. Ik kon de eerste aflevering, die heb ik gekeken. En toen was ik er eigenlijk al klaar mee.
1: Ja, maar ik zei vanochtend tegen jou, kijk aflevering 2, want vanaf dan wordt het heel spannend.
0: Maar waarom doen ze dat altijd pas in 2?
1: De meeste series is, de eerste aflevering is heel vaak nog dat het een beetje inkomen, een beetje verhaal vertellen, hoe het allemaal zit, hoe elkaar mensen elkaar kennen.
0: Ja.
1: En ik vind echt dat je pas mag oordelen vanaf aflevering 3. Dat je dan pas stopt of zegt van...
0: Ik ga dit ook morgen even, ik heb morgen mijn laatste sessie bij de ADD, mijn ADD-vrienden. Of die dat ook hebben, ADHD-gedrag is het. Want mijn spanningsboog is echt wat dat betreft met vergaderingen ook. Dan denk ik, ja, ga maar, ik weet het al, ga maar door. maar dat is ook zoiets, zo'n eerste aflevering. Waarom moeten we daar doorheen? Kom maar.
1: Nou ja, ik vond de eerste aflevering eigenlijk best leuk, hoor. Ja, ik vond daar niks mis mee. Ik vind het überhaupt al, ik ben helemaal fan, mijn vriend ook. Okay. Gisteren gingen we op een gegeven moment eten, dus we konden niet... gingen barbecuen, dus we konden niet verder kijken. Dus
0: hadden
1: we
0: eigen eetclub, zeg maar.
1: We hadden onze eigen eetclub. Maar we hebben best wel wat reacties gekregen van mensen. Ook een beetje gemengde.
0: Oh, gemengde,
1: want Jan zegt, we hebben er al 6 gekeken dit weekend. Nou, die hoeft er dus nog maar 1, want het zijn 7 afleveringen.
0: Ja.
1: Tim zegt, de eetclub is een hele goede serie. Tinus heeft gelijk. En Robin zegt, Marcel Kerel, gewoon doorkijken. Ik zei vrijdag al, de eetclub, gewoon even doorpakken. Na de 2e aflevering kun je niet meer stoppen met kijken. En dat is, ja, echt geloof me, dat is inderdaad echt zo.
0: Ja.
1: Nou ja, en André zegt, ja, ik zou maar niet kijken, want je slaapt geen 1 nacht meer.
0: Oh,
1: en,
0: ik slaap altijd heel vast.
1: En J. Nijen zegt, Marcel Tienes heeft weer gelijk. Even door de eerste aflevering heen. En Henk zegt, ben dat normaal vaak met Tienia eens, maar Marcel, nu met jou, hoor. Ben geen moeilijke bankstrijder, maar ben erachter dat de eetclub je heel goed werkt om in slaap te vallen.
0: Ja,
1: dus ja, die vindt het inderdaad ook niks.
0: Zie je wel,
1: dus een beetje gemengde reacties. Maar ja, ik zou zeggen, ga pas oordelen na aflevering 2, zou ik zeggen.
0: Het is duidelijk, Tienia. Ik ga het nog een keer wagen. Ik ga het nog een keer proberen. Misschien vanavond? Nou, dat wordt lastig. Maar we gaan even kijken. Deze week, ik kom erop terug.
1: Ja.
0: En anders maar niet. Vind je wel?
1: Dan heb je het geprobeerd, toch? Maar ik vind niet dat je deze conclusie al kan trekken na 1 aflevering.
0: Ja, maar dat is gewoon een mening, is dat? Het is gewoon een mening.
1: Ja,
0: maar geen mensenleven vanaf.
1: Nee, klopt. Maar probeer nou maar gewoon even aflevering 2 te kijken.
0: Ik heb dat met de meeste Nederlandse dingen, heb ik dat gewoon. Ja, ik weet niet wat het is. Ik vind het in de buitenlandse taal toch altijd mooier.
1: Ja, daar kan ik me ooit bij voorstellen.
0: Ja, ik weet niet. Qua muziek heb ik dat andersom, zeg maar. Nederlandstalig. Ja, dat is heel raar.
1: Ik zit er
0: net over na te denken. Heel raar.
1: Nou, ik vind wel met Nederlandse films, en dat vooral romcoms, zeg maar.
0: Romcoms.
1: Daar zie je gewoon echt altijd dezelfde acteurs in.
0: Nou ja, dat is het een beetje. Hetzelfde als de Nederlandse televisie. Als je weer zo'n spelshow hebt. Daarom heb ik ook zo'n hekel aan die spelshows waar altijd BN'ers in zitten. Ja. Het zijn altijd dezelfde.
1: Dezelfde mensen, ja.
0: Of BN'ers waarvan je denkt, nou, ben jij een BN'er?
1: Nou,
0: het zal hetzelfde zijn als ze ons uitnodigen. Wij zijn ook geen BN'ers.
1: Nee.
0: Daar gaan we niet in zitten.
1: Nee, dat klopt.
0: Oké, punt. Inmiddels 7:15. Op het klokkie. Ik ga er eens even een leuk liedje draaien uit de vrieskist.
2: Marcel.
0: Ja.
2: Zit er in je vrieskist nog een plaat?
0: De Marcel de Vrieskist.
2: Marcel.
0: Zit er zeker.
2: Liedje waar je hartslag sneller van gaat.
0: Ik ga even een liedje draaien, Tinia, van een duo die ik graag draai. Want ze hebben heel veel leuke liedjes gemaakt. En dan zal ik maar weer kiezen. Wat zet je ze even op? Van Saskia en Serge.
1: Oh, gezellig. Ja, ja, leuk.
0: Ze hebben inderdaad leuke liedjes. Bijvoorbeeld Mevrouw Robinson. Ook die Engelstalige dingen vind ik ook wel leuk. Die country-achtige dingen. Jambalaya, Oh Lonesome Me vind ik ook wel mooi. Of Toe Bel Me Op. Die ga ik allemaal niet doen. Ik ga deze doen. En dit melodietje ken je vast wel. Dit is Daar Was Jij.

0: koele zomernachten. Zou hij dan de nummer 1 pakken dit jaar in de top 1000? Ja, dat zou natuurlijk ook goed kunnen. Jenevenol. 9 minuten voor 8. Ochtendshow voor de maandagochtend. Wij spelen de tweestrijd met deze liedjes. En je kan nog heel snel even stemmen. Een minuutje of 3.
1: Ga je met me mee dan samen hier vandaan? Loop je met me weg?
0: Maak het verschil en stem nog snel even op bijvoorbeeld deze van Raymond Hermans. Mijn favoriet voor Team Tinia. Of ga je vandaag voor...
2: Hey Suzy, de bui is over. Kijk, de lucht wordt alweer blauw.
0: Hey Suzy.
2: Maar laten we nog wat...
0: De bui is over, aangezien het weer wat beter wordt deze week. En de meeste regen wel zo'n beetje achter ons ligt. Hey Suzy, de bui is over. Laat het weten. NPO luisteren, daar kun je het achterlaten. Net nog over de series gehad. Ik vond het wel mooi dat Ingmar die zegt... een serie moet inderdaad gelijk bij de eerste aflevering goed zijn. Anders is het niet interessant. Ja, ook spannend. Dat heeft toch met spanningsbogen te maken, Tienes?
3: Ja, ik denk het. Ik denk het. Ja, ik dacht de eerste aflevering, ik vond het op zich wel leuk. Je leert dan even een beetje personages kennen. En bij de tweede aflevering dacht ik echt van oké.
0: Okay. Ja, jij gaat er echt voor zitten of voor liggen?
3: Ja, ik heb gistermiddag gezegd...
0: Zit of liggen?
3: Liggen. We gingen op de bank liggen met z'n tweeën. Ik zeg, nu gaan we eerst even Panoze kijken. Alleen dat lukte niet, want NPO Start deed het niet op de televisie.
0: Oh, hoe kan dat?
3: Ja, weet ik niet. Werkte niet.
0: Oh.
3: En dus ik zeg, weet je wat? We zetten gewoon, want Netflix deed het wel. Ik zeg, we zetten de eetclub op. Gaan we er toch aan beginnen?
0: Ja, waarom niet?
3: Zeg, ik heb natuurlijk vrijdag... Jury begon natuurlijk over de aantal luisteraars.
0: Ja.
3: Dus ik ben blij, want het is echt heel leuk. En ik wil echt graag verder kijken. Want nogmaals, aflevering 2 is echt super spannend.
0: Nou, leuk. Kilian die zegt, kijk over de eerste aflevering. Marcel, bij jouw eerste date is het toch ook niet altijd gelijk actie? Nou, Kilian, erop en erover zeg ik altijd, jongen. Hey. Ja, en je moet toch wel weten wat voor vlees je in de kuip hebt.
3: Nou ja, jeetje mina.
0: Hey, joh, ik zit overdrijven. Nee. Kijk, je gaat eerst aan de. Je doet eerst even. Ja, je gaat eerst even afspreken, toch? Je gaat even elkaar even spreken. Ik vind het altijd belangrijk hoe klinkt iemand. Dat is raar, hè?
3: Ja, dat heb ik ook wel.
0: Ja, qua stem.
3: Ik heb ooit een keer iemand op Tinder gesproken. Dat was echt ook mijn eerste. Dat was mijn eerste en ook mijn laatste meteen die Tinder deed.
0: Ja.
3: Maar die had inderdaad een hele gekke stem.
0: Oh.
3: Ja.
0: Hoezo? Hoog of laag?
3: Heel hoog.
0: Hoog?
3: Voor een man.
0: Voor een man heel hoog.
3: En daar was ik toch wel een beetje op afgeknapt.
0: Ja, dat snap ik toch
3: wel. Ja, niet alleen
0: wel.
3: Ja, uiteindelijk ook daarom, maar ook wel andere dingen. Maar ik dacht echt van, dit is gek of zo.
0: Ja, dat
3: het klopte niet helemaal. Ja. Nee.
0: En qua lengte snap ik ook wel als vrouw, als je denkt van, nou, ik ben groter dan... Nou, jij bent niet heel groot, denk ik. Hoe groot ben jij?
3: Ik ben 1,68.
0: Oh ja. Nou, dat is een man al snel een beetje...
3: Ja, mijn vriend is maar een paar centimeter groter, hoor. Dus ik heb ook allemaal hakken weggedaan. Want dat vind ik dus inderdaad, echt, dat is misschien heel ouderwets. Maar ik vind dat gewoon heel lelijk als een vrouw langer is dan de man.
0: Maar jouw vriend heeft ook een rood mutsje, heeft hij toch?
3: Een rood mutsje?
0: Kaboutermuts.
3: Nou, zo kort is hij nou ook weer niet. Nou, zo klein.
0: Onderdeurtje. We gaan zo meteen... Wat?
3: Nee, ja, gemiddeld is hij wel wat... is hij niet heel lang, nee,
0: hij
3: dat
0: is
3: klopt.
0: Heel lang, nee. Nou, we kunnen nu gelijk ook wel even afwachten wat de stemming gaat doen. Want ik zie dat het al 7:55 is. Hij is nu zo'n beetje... hij is gesloten.
3: Nou, kijk, wat een timing, hè?
0: Ja, dit is een timing. Dan kunnen we gelijk door, weet je wel.
3: En door. En... Nou, met 62% van de stemmen heeft gewonnen... Hey Suzy van Henk Wijngaard.
0: Kijk, dank jullie wel allemaal.
3: Ja, gefeliciteerd, hè.
0: De eerste slag is gemaakt deze week.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
3: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
2: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
4: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
2: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. Kwartiertje extra. Ook op de A29 Berghoofdzoom Rotterdam tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. Door een ongeluk een kwartier extra. Rechte rijstrook is daar dicht. En de A32 van Meppel naar noorden, naar Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen heb je 39 minuten. Komt door wegwerkzaamheden, er is maar 1 rijstrook open. De N11 Leiden-Bodegraven is de laatste. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Daar heb je 17 minuten.
1: Marcel de Vries.
5: Goedemorgen, zonder zorgen. Hopelijk deze maandagochtend de week weer begonnen. Ochtendshow voor AfroTros, Mars in de Morgen met Milan Kirstijn. Leuke nieuwe plaat, 1 nacht met jou.
6: De nummer 1, de nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

0: Ai, ai, ai. Een beetje amore. Goedemorgen allemaal. Het is 8:10 op deze maandagochtend. De maandag van 21 september. De week waarin we de astronomische herfst gaat beginnen natuurlijk. En de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. Die opent vrijdagochtend. Dus je moet nog even wachten. Maar ik zat wel te denken, Tinia.
1: Ja.
0: Kijk, ik doe dat meestal met de Top 1000.
1: De laatste dag.
0: Het inleveren wel, ja. Dat klopt. Maar wat ik wel van tevoren doe, en dat doe ik ook met de lijst die ze bij onze buren hebben, bij NPO Radio 2 aan het einde van het jaar, dan maak ik altijd in Spotify, of in welke streaming je maar hebt, dan maak ik altijd even een afspeellijstje. En dan denk ik, oh ja, die moeten sowieso, daar wil ik op stemmen. Dan kun je heel makkelijk, die liedjes alvast in een lijstje swipen. En als je dan op het moment bent, zeg maar, dat je je lijstje wilt insturen, hoef je alleen maar even je Spotify erbij te pakken. En dan weet je, oh ja, die, dat is mijn stemlijstje.
1: Ja, slim.
0: Ja, ja. Dat duurde even voordat je hier een antwoord op gaf. Ik denk misschien, denk je van, wat is het omslachtig?
1: Nee, ja, het zit wel ergens wel logica in. Ja, of ja, ik doe het gewoon in mijn notities op mijn telefoon.
0: Oh ja, kun je ook doen.
1: Ja. Ja. Maar je hebt ook een lijstje. Ja, je kan ook misschien wat sneller misschien is. Je hebt ook gewoon de vind ik leuk functie natuurlijk op Spotify. Hè?
0: Gebruik ik nooit.
1: Oh, nee. Nou, als je dat liedjes die je echt leuk vindt, bijvoorbeeld voor je stemlijstje, dan moet je gewoon even dat hartje aanklikken bij de nummers. En dan zie je alles heel mooi overzichtelijk in het mapje vind ik leuk staan.
0: Oh, wist ik niet. Nou. Gebruik ik nooit, nee. Nou, weer wat geleerd, Tinia.
1: Dus misschien iets makkelijker, maar...
0: Dank je, feestelijk, ja. Nou, komende vrijdagochtend dan begint het dus met het stemmen voor de Top 1000 die we uiteindelijk in oktober gaan uitzenden. Dat klinkt ver weg, jongens, maar dat is het absoluut niet, hè. We zitten al in het staartje van september. 8 op de 10 jongeren die zeggen dat hun smartphone een negatieve invloed heeft op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek bij jongeren tussen 16 en 34 jaar. Een kwart zit zelfs 6 uur of langer per dag op de telefoon. Vooral de concentratie, slaap en het vermogen om echt te ontspannen. Daar hebben jongeren volgens hun onder te lijden. Heb jij dat ook of niet?
1: Ja, weet ik niet precies. Ja, ik kan niet meer zonder. Dat is wel een feit.
0: Maar je hebt van die functies, want ik had dat dus vorige week in de ADD-sessie, waar ik het wel eens over heb. Dan was er een meisje die zei, die ook op de cursus zit, die zei, ik heb een functie op mijn telefoon. En dan gaat al mijn sociale media gaat uit als ik die aanklik. En dan denk je van, nou ja, dan klik je hem toch weer aan. Dan kun je hem er weer bij. Maar zo makkelijk werkt het niet. Heeft ze dus ergens in huis heeft ze een dingetje hangen in de klerenkast, zei ze. En dan moet ze, als ze op de bank zit en ze wil swipen, doomscrollen, dan lukt dat niet, omdat ze die functie heeft uitgezet.
1: Oh.
0: En wat ze dan moet doen, is van de bank afkomen en naar boven. Want daar is de slaapkamer, daar is die kledingkast. Ik zeg klerenkast. En dan moet je de telefoon naar voren houden en dan unlockt die.
1: Nou, jeetje.
0: Ja, en toen dacht ik, ja, maar dat gaat wel helpen. Want dan zou ik ook denken, ach, dan moet ik helemaal naar boven. Gedoe.
1: Ja, dat is inderdaad wel... dat kan een drempel zijn, ja.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb zoiets van, ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik zou eigenlijk helemaal niet zonder kunnen. Wil ik ook eigenlijk helemaal niet.
0: Oh?
1: Nee hoor.
0: Oké.
1: Ik vind het heerlijk om lekker op de hoogte. Ja, ik ben een gewoon heel nieuwsgierig mens, dus ik
0: dat
1: ja,
0: klopt.
1: Ik zou het vreselijk vinden als het niet meer op de hoogte wordt gehouden.
0: Ja. Het Nederlands elftal begint vandaag aan de voorbereiding om op de eerste wedstrijden in de Nations League onder bondscoach Xavi Hernandez. Om 11:00 legt Xavi uit waarom hij voor deze selectie heeft gekozen. En om 17:30 vanmiddag dan staat de eerste training op het programma. Ik dacht dit weekend, hè, tegen Duitsland. Duitsland, is dat niet vrijdagavond? Dacht ik zo'n beetje.
1: Geen idee.
0: En dan dit nog even. Gisteravond ging het bij het RTL Nieuws, of eigenlijk het RTL Weer, ging het helemaal mis bij het weerbericht. De weerman die versprak zich en had het over het voorjaar, terwijl we al in de herfst zo'n beetje zitten. Hij besloot opnieuw te beginnen, maar toen leek alles tegen te zitten en werkte ook het beeld niet meer mee. Het klinkt een beetje gek, het geluid is een beetje gek, maar luister mee, want dit gebeurde.
2: Even naar het begin.
0: Even naar het begin, zegt hij. Dan duurt dat even.
2: Ja, daar is hij.
0: Ja.
2: Even kijken hoor.
0: Ja.
2: Nee.
0: Dan duurt het best lang.
1: Dit was allemaal live, hè?
0: Ja, dus hij aan het klikken op zijn dingetje. Ja.
2: Ja, dat is die.
0: Ja.
2: Dat is die.
0: Dan duurt het nog even. Dit was live op televisie, dames en heren. Live op RTL.
2: Zo, sorry. Nee, doe maar even over. Dit is goed nergens op. Sorry. Nee.
0: Ja, nee, sorry. De beelden die gaan inmiddels viraal op TikTok. Ik zat hier naar te kijken en ik had jou op de app, hè?
1: Ja, jij zat een spraakmemo. We hadden het ergens over van denken over vandaag. En jij zat een spraakmemo in. En ik zat dus live verslag van jou eigenlijk, van hoe dit misging op televisie. En dat vond dus al heel grappig. En daarna kwam ik het overal op TikTok tegen.
0: Bizar, bizar. Maar dit was dus een opname, was het.
1: Ja.
0: Zij nemen dus het weerbericht op en ze hebben dus de opname die fout ging, hebben ze uitgezonden.
1: Ja. Maar dat wist ik dus ook niet. Ik dacht altijd dat het weerbericht live was.
0: Ja, nou, soms wel, soms niet, denk ik. Ja.
1: Maar ja, dit is een beetje lullig.
0: Ja, dat is het. Zit er een vraag in?
1: Ja, nou, ik wilde net zeggen, ik hoor hier wel een beetje een vraag in eigenlijk.
0: Dat denk ik ook, want dit gebeurt natuurlijk wel vaker.
1: Dit gebeurt wel vaker, ja.

0: je vraag.
1: Nou ja, ik ben dus wel benieuwd. Wat is er bij jou wel eens gewoon helemaal verkeerd gegaan? En dat kan op je werk zijn, dat kan op school zijn. Dat kan, het kan wel in een supermarkt kan dat ook zijn.
2: Ja.
1: Het kan van alles zijn. Dus nogmaals, wat is er wel eens bij jou helemaal verkeerd gegaan?
2: Ja, het kan ook aan de bar gebeuren. Hè? Bijvoorbeeld als je in een discotheek staat. Ja. En discotheek zeg ik, die zijn er lang niet meer bijna, denk ik. Maar dat je net even eentje te veel hebt gedronken. Dat het aan de bar eruit komt. Ja, dan gaat het ook mis. Dan gaat het ook katverkeerd. Kan natuurlijk ook. Ja, er zijn natuurlijk altijd wel dingen die helemaal in de soep lopen.
1: Ja, of bijvoorbeeld weet ik veel dat je een presentatie op je werk moet houden, zo bij een vergadering. En dat er ook echt dat ook de PowerPoint helemaal uitviel of zo. Of je de verkeerde PowerPoint had.
2: Ja, of dat je net een verkeerde foto in beeld hebt.
1: Ja. Net een privéfoto.
2: Een privéfoto.
1: Oh, oeps.
2: Hupsakee. Ja. Of je was net even iets aan het bestellen voor de spannende avond in de slaapkamer. En je zat op een bepaalde website.
1: Ja, omdat je een mail krijgt bijvoorbeeld. Hè, dat je dan je het scherm open hebt staan in een vergadering. En krijg je in één keer een mail van die website binnen.
2: Oei.
1: Je bestelling is onderweg.
2: Dat zou ook goed zijn, ja.
1: Vandaag besteld, morgen gekomen.
2: Dat zou ook wat zijn, ja. Oh, die zou geniaal zijn.
1: Oh.
2: Oké, dus de vraag is...
1: Ja, nogmaals, wat is er wel eens bij jou helemaal verkeerd misgegaan?
2: Wat is er dus bij jou helemaal wel eens de soep ingegaan?
1: Ja.
2: Wat is er fout gegaan? Het mag ook anoniem. Doe het even insturen in de app.

er zometeen even op terug op deze vraag. Wat is er bij jou wel eens helemaal verkeerd gegaan? Vandaag geregeld zon, rustig weer. Herfstige weer ligt even achter ons. Het wordt vandaag 18 graden aan zee en ruim 20 graden in het zuiden van het land.

0: Wimmy Bauma en de ring die jij draagt in de ochtendshow. Dit is Marcel in de Morgen met Marcello hier in het Hoge Noorden. Tieners die zit in de studio in Hilversum.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij stuurde net, ja, ik ga het even aanhaken, Tieners. Want jouw vriendin die zit mee te luisteren via de schilder.
1: Je moet
0: even uitleggen.
1: Ik word net geappt door een vriendin van mij. Ze zegt, ik word heerlijk wakker met jou. Bij de buren is de schilder begonnen en daar sta je op standje 100 naast mijn slaapkamerraam.
0: Oh.
1: Goed bezig, schilder.
0: Dat is toch fantastisch. Ik zat ook te denken, de schilder. Ik ga even een heel klein stukje doen voor de schilder. Waar kunnen we een plaatsnaam noemen? Of kan
1: in
0: dat
1: Beest.
0: In Beest, ja. Oké. Voor de schilder in Beest.
2: Ik ken

0: puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat
1: even voor de schilder.
0: Goed. Ja, zo gaat die goed.
1: Ja, die gaat lekker zo. Vind je niet? Nou, dat is mooi wel
2: liedje.
1: Mooi. Ja, zo is het.

0: met je vraag.
1: Wat is de vraag?
2: Ja, de vraag van vandaag is, wat is er wel eens bij jou helemaal verkeerd misgegaan? Want gisteravond ging het bij het RTL weer ging het totaal mis, want ze hadden de verkeerde opname ingestuurd.
1: Ja.
2: En dat was dus eigenlijk een herkansingvideo van de weerman. En dat was niet helemaal de bedoeling, want alles ging maar ook echt fout.
1: Ja, alles, het hele videootje ging
2: video.
1: Helemaal soep in. De vraag is dus, wat is er bij jou wel eens misgegaan? En Evert stuurt het volgende.
3: Hey Marcel en Tinia, nou wat ik een keer mee heb gemaakt, ik zit in de schoonmaakwereld. En ja, ik moest een tapijt reinigen. En wat er gebeurde, ik gebruikte een middel wat helemaal niet voor de tapijt was. Er zit een soort chloor in. Dus ik heb allemaal witte vlekken in de tapijt. Klantboos. Gelukkig ben ik er wel voor verzekerd, maar dat was mijn ergste nachtmerrie wat ik ooit heb gemaakt.
1: Nou.
3: Gewoon een kleed of een tapijt die ik heb verkloot.
1: Vernield.
3: Van een klant.
1: Ja.
3: Met een schoonmaakmiddel die ik niet mocht gebruiken.
2: Oh, wat erg.
1: Hij
2: ja, dat was helemaal wit of oranje. Wat wordt
1: ja,
2: er ook met
1: bleek? Ja, het verkleurt, ja. Het wordt heel bleek.
2: Dat
1: gebeurt. Ja, maar je zal net gehecht zijn aan dat kleed.
2: Ja.
1: Je zal misschien een erfstuk gehad hebben.
4: Oh.
1: Wendy zegt dat je midden in de nacht van een avondje stappen op de trein staat te wachten en dat je een paar minuten later in een politiecel op het toilet zit. Maar gelukkig mocht ik daarna meteen weer verder om de trein te pakken. Oh jee. Harold.
5: Wat is er bij mij verkeerd gegaan? Nou, ik ben 59 jaar. Er gaat bijna elke dag wel wat verkeerd. Maar klein voorbeeldje. Berichtjes naar deze zender. Dat gaat zo vaak mis. Ja, maar je weet je toch? Dan heb ik de box er weer uitstaan. En dan heb ik dit weer. Dus nou, eigenlijk gaat er vandaag ook vast wel mis. Maar alle dagen gaat er weer... mega veel best. Jongens, de groeten en tot morgen. Mooi.
1: Dirk die zegt, ons man dacht ik me dat ik me had verslapen voor het werk. Maar ze was zelf 1 uur te vroeg wakker. En dus had ze mij ook veel te wakker gemaakt. En toen ik op de fiets bijna was bij mijn werk, belde ze zich dat ze zich had vergist. Sta je een uur te vroeg, sta je bij je werk.
2: Yo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Nou, kon hij wel weer gelukkig een uurtje, denk ik, misschien wel weer eerder naar huis die dag.
1: Ja, zeker. even kijken. Goedemorgen, zegt Roel. Ik heb een keer meegemaakt met een optreden. We hadden haast en we zaten achter een auto die niet doorreed en waren een beetje gefrustreerd. En toen we bij het tankstation aankwamen, stonden die mensen ook achter ons en die zeiden asociaal volk. En mijn collega zei toen, ach man, zeur niet zo, moet je een beetje doorrijden. En toen we bij het optreden aankwamen, moesten we wachten op de mensen die jarig waren. En het was een verrassingsfeest. En toen ging iedereen in de rij staan om ze te ontvangen. En toen kwamen ze binnen en je raadt het nooit. Waren de mensen waar we achteraan zaten. Waar mijn collega tegen zei, zeur niet zo. Oi, oi, oi. Ze hebben wel gelachen achter bij het geluid. En stonden met de nek vol
2: tanden.
1: Oh,
2: dat is lullig.
1: Oh, dat is zeker lullig. Oi.
2: Ja, dat soort dingen kunnen je echt gebeuren, joh.
1: Ja. Oh. Ik heb wel een goede vriend van mij die werkte vroeger als bijbaantje in de veevoeder. En je hebt het verschil tussen geld en gewicht. Als je zegt een ton in geld is het 100.000.
2: Ja.
1: En in gewicht is het maar 1000. 1000 kilo is een ton.
2: Ja.
1: Ze hadden daar gezegd tegen hem van, doe jij nog, we gaan zo even koffie drinken. Doe jij nog even die machine even intoetsen. Er moet nog even een ton moet erin.
2: Oh, nee.
1: Hij heeft 100.000 ingetukt.
2: Oh.
1: Ja, dat was 1 grote bende. Was het.
2: Oh, niet normaal. Echt,
1: dit is echt gebeurd.
2: Hier zegt iemand nog CK daksysteem. Ik heb geen idee wie dit is. Oh, Sam. Die zegt, mijn eigen keer laten gaan over mijn werkgever. Stond uiteindelijk die piepo achter me, zegt hij.
1: Oh, die is ook lastig, ja.
2: Oei.
1: Dat je helemaal over de zeik bent over je baas. En dat de baas dan achter je staat. Ja, foutje.
2: Oepsie.
1: Bedankt. Ja.

0: Robert van Hemert en Zandloofster. Ik ga zo meteen nog een lekkere meezingen doen, jongens, want het is vandaag Meezing Maandag. En...
1: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
0: Dat gaat zo meteen een liedje van Nico Haak worden met of Foxy Foxtrot of ik doe Honky Tonky, pianistie doe ik even. Dus tijdens het nieuws mag je even laten weten Foxy of Honky. Laat maar even Foxy of Honky insturen. Liedje met de meeste berichten, die ga ik zo meteen even opzetten. Eerst Jan.

0: de zon misschien vandaag.
1: Ja. Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er eerst veel zon, later in de loop van de middag komt er steeds meer bewolking. En de temperatuur 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind is matig en die komt uit het noordwesten. En hier onze spreuk,
2: ja.
1: Roepen de duiven menig keer, reken dan op goed weer.
2: Hoi, de duifjes. Dankjewel Jan, het is tijd voor nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
4: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, dus komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
3: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken.
2: Ja, ik snap dat wel. Dankjewel. Dan, excuses. Dit is even iets te vroeg. We gaan naar het verkeer. Het is maandagochtend, jongens. Reken me er niet op af. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Verkeersinformatie van de ANVB. Het is niet zo heel druk. Valt best mee. De A16 Breda-Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum 31 minuten. 22 minuten heb je op de A29. Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Dat is voor Barendrecht door een ongeluk. En wegwerkzaamheden op de A32 Meppel naar Leeuwarden tussen Steenwijk Noord en Heerenveen. Dan heb je 40 minuten, het gaat over 9 kilometer. Dat komt omdat er maar één rijstrook open is. Succes onderweg. Ja, Foxy, Foxtrot of Honky Tonky Pianissie. Ik zie Foxy voor Erwin, Honky voor Mirjam, Honky een paar keer binnen inderdaad. Maar heel veel Foxy voor Sandro, gekke Henky, voor Ian, voor Angelique, voor Mitchell. Ook voor Wilfred, voor Rian. En ik kan even doorgaan, maar Foxy, Foxtrot met je elastieke benen. Is het geworden?
5: NPO Sterren en L. Nederlandstalige muziek.
2: Dank voor de berichten. Amazing maandag, jongens.
5: NPO.
6: Ouwe meuk is leuk. Ja.

0: weekend. Het weekend weer achter ons gelaten. Hopelijk een beetje een lekker weekend gehad. Tieners die heeft van alles gehad. Die heeft zelfs een feestje gehad en een baby shower. En die heeft op de bank gelegen met haar vriend. Je hebt wel het maximale uit je weekend gehad, als ik al jouw verhalen hoor.
1: Ik heb echt het maximale uit mijn weekend gehad.
0: Ja, dat is zelf als je zo'n mayonaisefles helemaal leeg knijpt. Dat heb jij met het weekend gedaan, zeg maar.
1: Ja,
0: alles eruit.
1: Ik vind ook dat moet in het weekend. Ja, je moet er toch maar het beste van maken het weekend, ja.
0: Het beste van maken, alsof het een taai is.
1: Nee, maar op zondag is het heerlijk om op de bank te liggen, lekker Netflix aan.
0: Echt waar, ja? Hele zondag?
1: Nou, wat mij

0: betreft wel, maar mijn vriend betreft niet. Maar ik kan gerust heel de zondag kan ik Netflix kijken.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Heb je dan niet van, dit is een verloren dag?
0: Nee, helemaal niet. Ik kan dat heerlijk vinden. Ik kan lekker met je marathon houden.
1: Met je marathon houden? Ja. Nou, lekker. Lekker, meid.
0: Lekker kleedje. Oh, theetje, chocomelletje.
1: Hoor toch even.
0: Heerlijk.
1: Normaal gesproken op dit tijdstip hebben wij onze Floris Prenger hier in de studio. Of die hebben we aan de lijn hangen. Maar vandaag is Floris er even niet. Die moest even verstek laten gaan, want die heeft dat druk met werk. Toch?
0: Ja, met Eén Vandaag had hij het druk vanochtend. Dus helaas, kon even niet.
1: Uiteindelijk betaalt Eén Vandaag ook het salaris.
0: Ja.
1: Averdros natuurlijk, maar Eén Vandaag is, daar is hij voor in dienst. En bij ons doet hij er lekker bij. Volgende week dan spreken we hem graag weer. Ik kijk al wel vast even vooruit naar het komend weekend. Want dit is misschien wel even goed om te weten voor alle Formule 1-liefhebbers. En ik wist dat ook niet. Ik lees het ook pas net. De Formule 1 gaat komend weekend weer verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan. Dat is die met het kasteel. Dat is wel een bekende. Vanwege een herdenkingsdag is de race niet zondag, maar komende zaterdag. En dat is best wel uniek, want dat gebeurt niet vaak dat met een race te zien is op zaterdag, wel met de kwalificatie. Maar dat is dus nu allemaal naar voren gehaald. Dus de eerste vrije training en de tweede die zijn op donderdag. Op vrijdag dan heb je de derde vrije training en de kwalificatie om 2:00 vrijdagmiddag. Dus dat is al misschien nog op je werk of als je lekker thuis bent, dan kun je hem kijken. En zaterdagmiddag is de race al vroeg om 1:00. Dat is goed om te weten. Zaterdagmiddag 1:00 wordt er geraced in Azerbeidzjan. En dat is dus vanwege een feestdag die ze daar hebben. Nou, het is wel netjes dat ze er zich aan...
0: Ja, ook wel bijzonder eigenlijk dat het op zaterdag is.
1: Is nooit.
0: Nee.
1: Dus vandaar dat ik het even noem. Dat mensen wel even op de hoogte zijn dat je komend weekend even klaar zit. Niet dat je zondag, zeg maar...
0: Dat is lullig.
1: Met alles op schoot zit. Ja. Nou,
0: iedereen op de bank.
1: Ga er eens even lekker van zitten.
0: Ja.
1: Dat gaat hem niet worden. Oké, dat gezegd hebben, gaan wij straks nog een leuk schaftlijstje doen, Tinus.
0: Ja, zeker.
1: Hebben we wel een leuk lijstje vandaag?
0: We hebben vandaag zeker weer een leuk lijstje. We hebben eigenlijk altijd een leuk lijstje. Maar we hebben vandaag een gemengd lijstje ook wederom weer. Ja.
1: Is het wel een beetje meezingbaar?
0: Want het is zeker meezingbaar, ja.
1: Oké, want het is vandaag natuurlijk Meezing Maandag. Ik vind wel dat wij een beetje de eer moeten hoog houden wat betreft de meezingers.
0: Ja, dat gaat wel lukken.
1: Oké.
0: Ja, voor de rest ga ik nog niks verklappen.
1: Nee, ik hoor het inderdaad. Zal ik eens even een lekker klassiekertje doen van Jan Smit?
0: Dat is altijd goed.
1: Daar ben je wel voorstander van, volgens mij. En dit is een mooie, want dit gaat over vrijheid. En dit is natuurlijk een ieder gegund. Genoeg ellende in de wereld.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin in Texas werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
3: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
2: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
4: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
2: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Nou, de files nemen af. De meeste vertraging is er nog in Zuid-Holland en Brabant, meldt de ANWB. Maar heel veel files zijn er niet. Wel een paar flinke vertragingen nog op de A2 bijvoorbeeld. Dat is Den Bosch naar Utrecht tussen Empel en Waardenburg. 22 minuten. De A16 Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht heb je een half uur extra rijden. En de A27 van Breda naar Gorkum voor Avelingen 23 minuten. En de A32 is de laatste door wegwerkzaamheden. Meppel, Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen. Een vertraging van 34 minuten. Dat komt omdat er maar één rijstrook open is.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, goedemorgen met 10 jaar in Hilversum.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zometeen Mart Hoogkamer hier in de ochtendshow. We hebben nog een lekker schaflijstje. Maar eerst Roxy Dekker, de nieuwe Bare Minimum.

0: Feest in de tent, Mart Hoogkamer.
1: Marcel in de morgen. Ja.
2: Schatlijst.
0: Yes, maandagochtend, dat betekent weer een nieuwe week. En ook weer nieuwe lijstjes voor de schatlijst die je in kunt sturen op het bekende adres. Marcelinemorgen.nl. Ik vul hem maar in, ik weet niet waar Tien jij is.
3: Tien, oh ja, ik dacht al wacht, oh, je bedoelde dat ik dat Marcelinemorgen.nl moest zeggen.
0: Het bekende adres.
3: Marcelinemorgen.nl. Ja, ik zie jou niet, ik heb geen idee wat jij bedoelde.
0: Nee, klopt inderdaad, we zitten vandaag gescheiden. En dat is soms ook wel eens lekker, Tien, vind je niet?
3: Nou, soms wel, ja.
0: Oh, soms wel. Nou, morgen ben ik gewoon weer bij.
3: Oh, gezellig.
0: Oké. Wij hebben een schatlijst en normaal gesproken doen we altijd even een belletje, maar leg eens uit, wij bellen vandaag niet.
3: Nee, we bellen vandaag even niet, want we hebben wat problemen met de telefoon.
0: Oh.
3: Voor de verandering.
0: Ja.
3: Maar we gaan in ieder geval wel een lijstje draaien van iemand die hem vandaag heeft ingestuurd. En we hebben een heel mooi lijstje van Edwin uit Moergestel.
0: Ja.
3: En Edwin die werkt in de horeca.
0: Oh, leuk.
3: En ik zei, hij heeft een beetje een gevarieerd lijstje, maar voornamelijk wel...
0: Is dit een excuus? Ligt hij nog op één oor?
3: Nee, oh. Zeker niet. Maar hij heeft in ieder geval een gevarieerd lijstje ingestuurd. En wij hebben vooral vandaag, wat classics hebben uitgekozen uit zijn lijstje.
0: Nou ja, dat was ook bijna niet te doen, want het waren bijna alleen maar classics volgens mij, hoor. Wat erin stond.
3: Ja,
0: in zijn
3: en
0: lijstje.
3: Ook een paar wat recentere platen.
0: Okay.
3: En moest nog wel even benoemen van hem, want dat wilde hij graag zeggen op de radio, dat zijn neefje en nichtje Anouk en Bram vandaag jarig zijn.
0: Anouk en Bram?
3: Ja.
0: Oh, gefeliciteerd.
3: Ja, dus
0: neefje
3: bij deze
0: en nichtje van Edwin
3: van
0: uit Moergestel. Nou, wat leuk. Nou, gefeliciteerd. En wij gaan even drie leuke liedjes uit het lijstje draaien, vind ik zelf dan. We gaan draaien de Vlaamse charmezanger Wil Tura met Vergeet Barbara. Fantastisch liedje. En mooi dat het in zo'n lijstje naar voren komt. Een absolute meezinger op Meezing Maandag. Zometeen van Vader Abraham, het kleine café aan de haven. En er zit zometeen ook nog een lekker meezingetje in van Peter Smulders. My Little Lady.
1: Marcel in de morgen.

0: Smulders. De man leeft helaas niet meer. Was een Tilburgse, tussen haakjes, volkszanger. Ik wil dat zo'n denigrerende titel, maar gewoon dat hij een zanger was.
1: Marcel in de morgen.
2: Schatlijst.
0: Maar daar verschil ik nogal qua mening met sommige mensen. Heb jij dat ook, Tinia? Jij denkt daar denk ik wat anders over. Ik heb altijd met volksmuziek, dat vind ik altijd zo'n nare term.
3: Ja, vind ik ook. Ik vind ook tegenwoordig, in ieder geval dat hoor je wat minder vaak, maar vroeger had je in de tentfeesten natuurlijk de foute avond.
0: Oh ja, foute muziek, zeg je ja, dan. Ja,
3: de foute muziek. En dat was dan eigenlijk voornamelijk allemaal Nederlandstalig. Maar ja, ik vind dat dat niet meer zo mag heten, want het is alles behalve fout.
0: Ach ja. Men hangt er maar een label aan. Maar ik vind altijd, volksmuziek, dan sta je zo in een hoekje.
3: Ja.
0: Dat is jullie hoekje. Blijf daar maar. Ja.
3: Het is gewoon lekker Nederlandstalig.
0: Ja, lekker Nederlandstalig, zo is het. Astamlaft. Dit was My Little Lady van Peter Smulders, van de vader Abraham en Wil Tura met Vergeet Barbara. Mocht je nou zelf ook denken van, nou, dat lijkt me ook fantastisch, een eigen lijstje even een 10 minuten, kwartiertje lang op de radio. Het kan en het is gratis. Je kan 10 jaar even een berichtje sturen, zeg maar. Een lijstje met liedjes. En dat doe je via onze website
3: marcelinthemorgen.nl.
0: Dat is duidelijk.

Jeroen van Zelst niet bestaan. En jouw liefste wens in de ochtendshow Marcel in de Morgen, waar ik zometeen weer een oud platenkoffertje heb met drie oude rammers. We gaan even terug naar de jaren 90 en nog een hele oude rammer zit ertussen. Zometeen drie liedjes te zien in de app NPO Luister, waar je ook gelijk kan stemmen. Dat allemaal binnen nu en een minuutje of twee. En ook het weer en verkeer hoor je zometeen. En dit is Davina Michel. Duurt te lang.

0: te lang. Nou, ik zal je niet langer in spanning houden. Zit er voor jou wat tussen eigenlijk, Tinia, vandaag?
1: Koffertje. Ik vind A en B eigenlijk allebei wel leuk.
0: A en B even leuk?
1: Ja.
0: Maar 6-7-6-7?
1: 6-7-6-7, B.
0: B. Oké, okay. Dan laten we met het begin beginnen. Dit is keuze A.
2: Want verliefd zijn is veel leuker.
0: Verliefd zijn, Guus, Meeuwis en Van Gant.
2: We waren veel te jong toen en wisten niet van houden.
0: Uit de early days van Guus. Dan hebben we keuze B. Ja, is ook mooi. Party Animals is het met Have You Ever Been Mellow? Lekker beukertje. Waarom niet? Is een klassieker inmiddels, want het is zo'n beetje halverwege de jaren 90 geweest. En keuze C is een hele, hele oude van de New Four.
2: Ozula, oh Ozula, ik mis je.
0: Ik mis je, New Four en Ursula. Laat het weten, je kan heel eenvoudig en ook anoniem. Kun je stemmen in de NPO Luister-app. Vraag regels om, rustig weer, 18 graden aan zee, 20 graden wordt het in het zuiden. Kijken of er nog files staan op dit uur. Het zijn er nog twee, de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergzoek, 6 minuten. De A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen, kwartiertje door wegwerkzaamheden. Succes!
3: NPO Sterren en L.

0: Ochtendshow, Marcel in de Morgen. Goedemorgen allemaal voor deze van 21 september. Vanaf vanochtend een kleine lichtelijke discussie hadden wij. Tinia, hebben we nooit, hè?
1: Nee, hebben we echt zelden.
0: Zelden hebben we dat. En, het ging over de astronomische herfst. Wanneer die nou begint? Ja, normaal gesproken zou je zeggen de 21ste. Maar waren niet dat het deze week op de 23ste valt.
1: Oh, ik had het ook maar gewoon even van nu.nl, hè?
0: Tuurlijk. We laten ons informeren. Dat doen wij altijd, toch? Wij mensheid.
1: Zeker weten.
0: Maar goed, je zou automatiek inderdaad ook denken, hoor. 21ste is het, maar... ik had dat toevallig las ik het gisteren. Maar goed, we hebben er helemaal niks aan. Want het is nog een beetje nazomer.
1: Nou,
0: van
1: niet
0: deze
1: normaal
0: week
1: zeg. Het wordt gewoon 25 graden eind deze week, toch?
0: En dat is toch fantastisch. Want wij staan dit weekend staan wij met Sterren NL bij I'm Live.
1: Ja, dat is top.
0: Dat is zaterdag. En ik ga mijn weekend daar ook aan opofferen.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, dat is letterlijk opofferen. Want het is voor mij de andere kant van het land. voor een paar uurtjes radio schiet ik even met mijn voiture over het asfalt daar naartoe.
1: Dus, ja, ik vind het wel heel gezellig dat je komt. Ja, voor mij is dat ook. Ja, ik ben er ook.
0: Jij bent er ook. Oh, leuk.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, en het wordt mooi weer. Er komen leuke artiesten. Ik heb er helemaal zin in.
0: Oké, ik laat me nog even informeren daarover. Ik moet nog even kijken hoe. Ik weet in ieder geval dat ik daar ben. Dus ik zal even een hotelletje moeten regelen, denk ik. Want dat wordt wel een latertje.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ik sta te boek voor 5 tot 8.
1: Oh, ja, oké.
0: Mooie tijd.
1: Mooie tijd, zeker.
0: Ja. Even kijken, we hebben een platenkoffertje met vandaag wat jaren 90 dingetjes en nog een oud pareltje. Nou, ik kan wel zeggen dat het tussen B en C gaat. Keuze A doet wel mee, het kan nog wel. Het is nog een kwartiertje qua stemming.
2: Want verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan...
0: Dit is keuze A, Guus Meeuwis en Vergant en verliefd zijn. Dan hebben we keuze B, die gaat lekker van de Party Animals. Have you ever been mellow? Beukertje. Jeroen zegt ook, Marcel, dit is toch geen stemming, man. Party Animals natuurlijk. Vol gas beuken. Groeten Jeroen Arends, die lekker aan het straten is. Nou, ik moet zeggen, Stefan van den Boom zie ik. Ik zie Nienke, die komt er binnen in de app. Die gaan allemaal voor
2: Ursula.
0: En nog heel veel meer mensen natuurlijk. Dit zijn er maar een paar.
2: Ik denk aan jou.
0: En het is zo'n beetje stuivertje wisselen in de stemming tussen B en C. Dus ja, maak ons even los, jongens. Wat mag het worden vandaag? Wordt dat vandaag een liedje van Guus Meeuwis en Vergant? The Party Animals of the New Four. Ursula. Oké, wij laten het maar even gaan. We komen er zo meteen op terug. Joey Nicolai, die heb ik zo meteen met zijn Tinto de Verano. En dit is De Dijk. Prachtig nummer. Niemand in de stad.

0: Joey Nicolai. Ai, ai, ai. Nou, dat is het ook in onze stemming. Want het loopt echt gelijk op met keuze B en C. Keuze A is een beetje voor spek en bonen. Dat liedje van Guus Meeuwis en Van Gant. Wel aardig op gestemd, hoor, dat wel. Maar lang niet genoeg voor een plekje zometeen op de radio. Keuze B. Altijd goed natuurlijk. Have You Ever Been Mellow van The Party Animals. En keuze C doet ook lekker mee. Ursula van The New Four, Henny Wijmans en zijn band. Ja, laat het weten in NPO Luisteren wat het mag worden. We hebben nog een paar minuten om je stem te ontvangen. Maak ons los. Hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag, zeg ik altijd. Doen we zo meteen. Nou, wil jij nog ergens... jij wil even ergens naartoe, Tinus?
1: Ja, nou ja, Mike die kwam net binnen in onze app. En hij zegt, hey Marcel, heb jij en Tinus meegekregen van het duo Milo van de Bankzitters en Treintje Oosterhuis, Een Wereld Zonder Jou? Dat is erg goed en leuk uit de verf gekomen. En ja, ik heb jou dit weekend hier ook over geappt. Want de Bankzitters hebben dit weekend een video geplaatst.
0: Geappt? Wanneer heb je mij geappt?
1: Ja, of in de groepsapp, ik weet niet meer. Oh. Maar de Bankzitters XXL karaoke video. En ja, daarin zijn eigenlijk een beetje alle toppers voorbijgekomen van het afgelopen jaar, ja. Van hun, zeg maar. Waaronder Deze Nacht van Thijs Boontjes, die kwam daar dus zingen met hun. En het is heel leuk. Grappig, want het was een beetje in een soort beste zangerssetting. Ja. En Russo was dan een beetje de presentator. En dan gingen ze allemaal karaoke liedjes zingen. Oh, waaronder leuk. Dus met Thijs Boontjes. Robert van Hemert kwam langs om een nieuwe nummer, Rapido, natuurlijk te zingen.
0: Ja, ja.
1: Rutger van Barneveld, Zoele Zomernachten.
0: Oh, ja, ja.
1: En Milo, die ging het liedje dus Wereld Zonder Jou van Treintje Oosterhuis en Marco Bussato zingen. En dat ging hij dus ook samen doen met Treintje. En dat gaat dus een beetje viral op TikTok. Want mensen die vinden dat heel goed gezongen.
0: Vinden dat goed gezongen? We gaan er even naar luisteren. Ja.

0: Nou, is het natuurlijk, als je... moet ik eerlijk zeggen dat... ik weet niet of het heel goed... Ja, zij is waanzinnig natuurlijk. Treintje is echt waanzinnig. Ik weet niet of hij er heel goed uitkomt.
1: Nou ja, je hoort ook het geschil van de anderen, hoor je er doorheen,
0: hoor.
1: Ja, nee, okay. dat is niet Milo. Maar er zal ook ongetwijfeld ook zeker wat autotune op Milo's zijn microfoon zitten. Maar voor de rest, ja, het gaat een beetje viral op TikTok en daar had Mike het over. Dus
0: oh,
1: vandaar...
0: leuk, Mike. Maar dat is niet een nummer of ze hebben ze niet uitgebracht, hè?
1: Nee, dit is gewoon uit de video van, ja. Van de bank zitten afgelopen weekend.
0: Nee, want ze zijn natuurlijk uit met Robert van Hemert. En dat is deze week de paradeplaat. Dat is de meest gedraaide plaat hier op Sterren. Die hoor je straks bij Emily, want die is er na 10 uur in op volle toeren. Nou, wij gaan ook lekker op volle toeren. Zet er nog even een beetje gas erbij met Frank van Etten, Huisje op Wielen.
2: Als ik de snaren van gitaren hoor.

0: Henk Wissel en Chansen. Lekker Chansen.
1: Ik ga nog zonder jou naar huis.
0: Bijna 10 uur. Zometeen is Emily hier. Die gaat op volle toeren. Wij gaan er nog eentje doen. En dat is het liedje met de meeste stemmen. En er is echt heel erg gestemd. Behoorlijk. Dank daarvoor. Wat is het geworden?
2: Ja, met 44% van de stemmen. Het was toch echt wel even spannend nog. Heeft gewonnen. Have You Ever Been Mellow van The Party Animals. Of The Party Animal.
0: The Party Animals, ja. Party Animals, wat je wil. Feestbeesten. Have You Ever Been Mellow? Back to the 90s. Dank voor het stemmen nogmaals.

0: beslechten wij dit programma aan voor vandaag. Morgenochtend zijn we er weer vanaf een uur of 6. Zometeen dus Emily op volle toeren.
1: Houdoe!
0: Houdoe! Dikke doei, dikke doei, dikke dikke doei doei. Dikke dikke doei doei. Apro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sanctie is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Emily Sleven.
1: Een hele goede morgen zo.

0: Nederlandstalige muziek. NPO.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem-Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer vanaf knooppunt Oud-Dijk. Meer dan 20 minuten vertraging door de controles. En er staat nog een file op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolfga en Heerenveen 6 kilometer door werkzaamheden. Is tot 18 oktober maar 1 rijstrook open.

op. Hey. Alles op de pot. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: wel kent, toch? Van zwoele zomernachten. Ja, dat is toch de hit van deze zomer. Maar ik zat gisteravond Miljoenenjacht te kijken en tijdens een tussenronde werd daar de quizvraag gesteld om de tekst maar eens eventjes af te maken.
1: Maak de titel van de hit van Rutger van Barneveld af. Zwoele zomer. Jan.
2: Avonden.
1: Wat zeg je?
2: Avonden.
1: Nee, nachten. Eén plekje terug.
0: Ja. Nou, wat ons betreft 10 plekjes terug. Zwoele zomeravonden met z'n twee, dat kan natuurlijk ook. En goedemorgen, we gaan er weer een zwoele zomerochtend van maken met de heerlijke hit van Ster NL. En we gaan op volle toeren. Nu of nooit? Nou,

0: Ja, lekker hoor. Dit is een nieuwe plaat van Lasse Lange Frans en Wesley Broenkorst. En het heet Plan de Champagne. Nou, dat plan is eigenlijk bij DJ en producer Lasse ontstaan. En dat vertelde Wesley Broenkorst afgelopen week toen ik nog met hem aan tafel zat bij Shownieuws.
1: Dat is een liedje wat afkomstig is van het nieuwe album van Lasse. Santé. Is een DJ-producer, liedjeschrijver en bovenal een hele aardige, gezellige gozer. En voor het eerst met Lange Frans wat opgenomen. Door hem uiteindelijk, want hij heeft ons bij elkaar gebracht. Dat matcht gewoon onwijs goed. Dus we komen met Plan de Champagne.
0: Ja, na rosé is er dus een Plan de Champagne. Toch moet je altijd een beetje gaan uitkijken dat je niet zo snel gaat praten als Wesley. Want hij zegt dat er na deze liedjes even genoeg is geweest over de alcohol. Ah goed, ik ben benieuwd wat hij dan gaat doen. Hij gaat nog wel iets doen met Lange Frans. Dus welke Tour de France hij dan gaat nemen. We gaan dat allemaal meemaken. Ware liefde. Ja, die bestaat echt.

dat hou ik van jou. Je hoort het hier bij NPO Sterrenl, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Zometeen hoor je de nieuwe paradeplaat. Maar eerst Ferry de Lits en dat met Viva Cerveza. En dat zo om 10:30. Allee!

0: Jorden Frans Bauer hier op NPO Sterrenel Radio. En aan de telefoon heb ik de man waar volgens mij gisteren heel Nederland bij aanwezig was. Zijn eigen trouwerij natuurlijk met zijn prachtige marina. Goedemorgen, John.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben toch benieuwd, hoe was de huwelijksnacht? Of zeg je dan, Emily, heb je een flikker mee te maken?
1: Nou, dat was met voet in de lucht, want die deden aardig fijn.
0: Wat een feest. Ongekend. Neem ons eventjes mee terug naar die prachtige dag.
1: Ja, het is echt geweldig. Ik ben gisterochtend... ik heb wel thuis geslapen, want het was allemaal wat later op de dag. De kerk was om 3:00, dus ja. Ik vond het een beetje onzin om dan dag ervoor naar mijn ouders te gaan. Dus ik heb het 's ochtends vroeg gedaan.
0: Ja.
1: En de kinderen meegenomen en daar lekker gerelaxed. Op een gegeven moment kwamen mijn getuigen daar naartoe, hebben we een champagnetje opengemaakt. En toen zijn we naar de kerk toe gegaan. Ja, daar stond ik dus te wachten op Marina, die werd gebracht door een limousine met haar bruidsmeiden. Dus dat was echt hartstikke mooi. En ja, toen kwam ze de kerk binnen. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik haar zag die dag.
0: Oh, heb je gehuild?
1: Stiekem.
0: Prachtig, echt.
1: Beetje weg. Het stonden allemaal camera's op mijn neus. Een beetje wegvegen af en toe.
0: Oh, het was echt zo prachtig. En ook de jongens waren natuurlijk echt helemaal in love met mama. Want die waren volgens mezelf ook een beetje zenuwachtig voor deze dag.
1: Ja, die eigenlijk van tevoren niet. Maar toen het eenmaal zover was dat we naar die kerk moesten, toen kropen de zenuwen er lekker in.
0: Ah, je had beter een line-up kunnen maken van de mensen die er niet waren gisteravond, die niet kwamen optreden.
1: Ja, klaar geweest.
0: Neem ons eens even mee. Wie waren er allemaal om jou en Marina natuurlijk te feliciteren?
1: Nou ja, wat ik zei, buiten de collega's die gezongen hebben, was Eugene, Tino Martin, Jeff Gezen, Mike Petersen, Basili Gypsy Family, William Jans, Rijmesha. Die hebben allemaal gezongen die dag, Mike Petersen. Maar ja, daarbuiten liep ook in de zaal echt inderdaad. Danny de Munk, Monique Smit. Wie heb ik allemaal gezien? Matt Hoogkamer, Maxime Vrogen, Danny Vrogen. Nou, wat je zegt, ja, als ik moet zeggen wie er niet waren, ben ik snel uit laten.
0: Nou, inderdaad. Maar ik weet ook nog heel goed dat wij het er een tijd geleden al over hebben gehad. Van nou, luister, als er getrouwd gaat worden, dan moet er één man bij zijn. René Vroger. Die was er niet bij. Natuurlijk verschrikkelijk wat er op dit moment, hè, dat hij zich zo voelt. En ja, hij moet gewoon natuurlijk die rust nemen. Hoe heb je dat nu eigenlijk opgelost? Dat er toch dat moment was voor jullie?
1: Ja, het was inderdaad, kijk... René is eigenlijk onvervangbaar. Dat is gewoon, laten we dat voorop stellen.
0: Absoluut.
1: Ik denk dat een grootheid is in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Want ik mag geschiedenis doen met zijn leeftijd. Die heeft echt wel wat voet in de aarde zitten in Nederland muziekland.
0: Eigenlijk opgelost dat er toch dat moment was voor jullie?
1: Ja, het was inderdaad, kijk... René is eigenlijk onvervangbaar. Dat is gewoon, laten we dat voorop stellen.
0: Absoluut.
1: Ik denk dat een grootheid is in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Want ik mag geschiedenis doen met zijn leeftijd. Die heeft echt wel wat voet in de aarde zitten in Nederland muziekland. Ja, weet je, dan ga je toch nadenken van wat gaan we

0: ja, die zei van, nou ja, ik, normaal heb ik daar niet zoveel zin in. Hij zei, wat dat moet ik echt instuderen, want dat heb ik ja, al zo lang niet meer gezongen.
1: Mm-hmm.
0: Hij zei, maar voor jullie ga ik dat doen. En ik moet zeggen, hij heeft toch gewoon ja, goed vervangen. Want Danny is ook gewoon een persoon waar we privé ook heel goed mee zijn. En ja, waar we van houden. Dus dat is wel mooi dat je dan ja, zo'n... Het klinkt als vervangen, maar zo voelde het eigenlijk niet, weet je wel.
1: Ja, wat hoorde ik nou ook? Kan jouw vrouw ook zingen?
0: Ja, dat heb je goed gehoord, ja.
1: Vertel, voor de mensen die dat niet hebben gezien via de socials of die er niet bij waren, wat hebben jullie gisteren gedaan samen?
0: Ja, zij is eigenlijk gewoon heel muzikaal, maar ja, hoe kan het ook anders met zo'n familie? Ja. Dat is gewoon, de muzieknoten die stromen door het bloed heen. Dat is gewoon niet te beschrijven. En zij is ook gewoon heel muzikaal. En het is altijd wel met zingen, weet je, vroeger ging ze naar zangles en dan toch niet dat uiteindelijk het doorzetten van ik ga optreden. Alleen ja, nu is ja zo'n momentje als bijvoorbeeld een Ahoy of een bruiloft, daar hadden we altijd wel over van dan moeten we een keer samen iets doen. En dat was eigenlijk nu het perfecte moment voor. Dus we hebben van Litouwers en Anita Meijer Run To Me gezongen.
1: Prachtig
0: samen.
1: Hoe ze dat heeft gedaan.
0: Ja, dat stond ik ook echt van te kijken. Het was echt... Dat was eigenlijk mooier dan wat ik dacht.
1: Ja, wat is dan het mooiste moment wat jullie gisteren hebben beleefd samen? Dat je dacht van dat moment, echt waar, serieus, als ik daar nu nog aan denk, dan krijg ik de tranen nog in mijn ogen.
0: Dat is toch wel dat ze de kerk binnenkwam, want dat zag ik haar natuurlijk voor het eerst.
1: Prachtig, ja, ze was echt prachtig. Ja. En die jurk is zo mooi.
0: Er zijn een paar momenten. Wij zijn ook in de zaal zijn wij eerst naar boven gegaan, naar de kleedkamer, en ons gemakje gegeten, gewoon alleen. En de mensen waren al in de zaal. En toen zijn wij om 6:30 van de prachtige trap die in de zaal zit afgekomen. Onder begeleiding van O'Gene, die dan het liedje Magic zong. Ja, het was ook echt magisch gehaald. Het was ook magie. Dus dat kwam helemaal perfect uit. En dan het moment samen zingen. Dus het zijn eigenlijk drie momenten. Maar als ik ze dan moet rangschikken, dan is de kerk wel op één. Ja.
1: Ja, en die jurk die is zo prachtig dat degene die deze jurk heeft ontworpen tegenwoordig deze jurk ook gewoon in zijn collectie heeft te hangen. Dan heet het, is het ook gewoon trouwjurk Marina, hè?
0: Dat is een vriend van ons, Alberto, en die heeft besloten om hem in zijn collectie op te nemen. En dat wordt de Marina-jurk. Dus moet ik even met hem over hebben hoeveel procent dan van mij is.
1: Ik zou daar wel iets in regelen. Want ben jij de komende 10 jaar nog aan het optreden voor deze bruiloft? Of hoe gaan we dat zien?
0: Ja, daar was ik vooral lang mee bezig. Ik heb 2 jaar geleden gevraagd. Dus we hebben 2 jaar de tijd gehad om ons eigen voor te bereiden.
1: Ja,
0: dat moet toch genoeg zijn.
1: Nou, gooi nog even snel eventjes natuurlijk even door wanneer je concert is. Misschien dat je het dan enigszins nog terug kan verdienen.
0: Ja, wie weet, dat is 19 december.
1: Daar ben ik zeker bij, daar wil ik ook zeker bij zijn. En ga genieten van alles wat er aan gaat komen. En ga vandaag ook nog even lekker genieten. En vooral de beelden terugkijken, want ik weet zeker dat je eigenlijk de hele dag bezig bent geweest met handjes schudden.
0: Ja, nee, dat sowieso. Maar ik heb toch wel meer pijn aan mijn voet, als ik eerlijk ben.
1: Nou, dan doe die beentjes maar even lekker omhoog. Ga lekker genieten. Top. En heel veel liefde aan de familie.
0: Dankjewel.
1: Dag, John.
0: Doei.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homoacceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Emily's leven.
3: Ja, ik ben al helemaal vrolijk. Het is al 10:55 en dat voor op een maandag. En het zonnetje schijnt, wat wil je nog meer? Lekkere muziek? Nou, die serveer ik je. Frans Duits heb ik zo klaar liggen voor je. En wat dacht je van Yves Berensen?
1: De nummer 1.
0: In Nederlandstalige muziek.

Frans Duits. En daar gaan we binnenkort zeker over spreken. En dat allemaal hier in Emily op volle toeren. Nou, wij gaan ook op volle toeren richting de lunch. Het klinkt op de maandag altijd lekker, weet je wel. Die mag voor mij echt gewoon gas geven. De hele dag dat je s'avonds weer lekker op de bank zit. En dat je dan denkt, oh, lekker een kaarsje aan. Even lekker wat, misschien wat lekkers op de bank. Misschien alvast wat pepernootjes of zo. Ja, die heb je tegenwoordig ook allemaal al in de winkel liggen. En even gewoon helemaal niks. Ken je dat gevoel? Nou, vasthouden dan. Zo meteen de muziek van de man die... Is dat echt deze? Ja, is die woensdag al... Dat meen je niet. Woensdagjarig? Ongekend. Maar voor nu eerst

op NPO SterrenL Radio. Gisteren was zij erbij toen John West een diamantenring om de vinger van Marina deed. Nou, en de man van de diamantenring, die heeft een nieuwe single. Die hoor je zometeen. Maar eerst nog even hoe wild Monique gisteren was.

naar buiten kijk, zou ik me niet dansen aan zee. Bluff. Afgelopen weekend nog horen spelen. Hoe gaaf was dat? Ja, Danny de Munk met heerlijk zometeen over heerlijk gesproken. Bart Hoogkamer, een kroeg in de hemel.

0: Je hoorde Danny de Munk hier op NPO Sterrenl Radio. Nou, het is vandaag Wereld Alzheimerdag. En dat is een ziekte die geheugenverlies veroorzaakt. En helaas komt de ziekte heel veel voor. En de wannabes die je kent van Goedemorgen Zonneschijn hebben speciaal voor deze dag een liedje gemaakt. Nou, het idee is geïnspireerd door voormalig profvoetballer en stadionspeaker van Feyenoord, Peter Houtman. En Rocco van de wannabes heb ik op dit moment aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Dag Emily, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hi. Kun jij eens uitleggen voor de luisteraar die niemand kent in zijn omgeving met Alzheimer, wat voor impact het heeft voor diegene en natuurlijk ook de mensen in hun omgeving?
1: Nou, dat is bijzonder, want ik heb het idee dat zo'n beetje iedereen wel op een manier te maken heeft met Alzheimer. Of het komt in de familie voor of in je nabije omgeving. Maar wat je dus merkt is dat mensen dus het vergeetachtige, dat is natuurlijk een ding wat direct opvalt. Mm-hmm. Maar toch ook wel het karakter wat op den duur gaat veranderen. En uiteindelijk niet of nauwelijks nog contact kunnen hebben met mensen.
0: Dus eigenlijk een soort van afscheid nemen van een persoon dan ook wel?
1: Ja, een afscheid bij leven, zeg maar. En dat is best lastig als dit je partner of je vader
0: Zeker.
1: Of je kind betreft.
0: Ja, het is
1: niet te doen.
0: Nee, het is geïnspireerd op de stadionspeaker van Feyenoord, Peter Houtman, die Alzheimer heeft. Hoe kennen jullie hem? Kun je me dat vertellen?
1: Nou, wij met de wannabes treden natuurlijk veelvuldig op in regio Groot-Rijnmond. Waaronder dus ook bij Feyenoord. Een aantal keer in het stadion gestaan, zowel in het stadion als in het Maasgebouw. Ja, we komen Peter geregeld tegen bij diverse evenementen. En als we ergens een festival stonden, kwam hij altijd even gedag zeggen. Kwam hij altijd backstage. En laten we zeggen, 8 van de 10 keer sloot hij toch even aan als we You Never Walk Alone gingen zingen. En dan de microfoon te hand. Mm-hmm. En zo is er uiteindelijk een band ontstaan.
0: Hoe gaat het momenteel met hem?
1: Je merkt het wel. Het gaat in principe goed. Peter is, zoals hij altijd is, positief en enthousiast. Maar natuurlijk merk je dat er wat gaande is. Op dit moment vertoeft hij bij zijn zoon in Spanje. Dus hij heeft het daar ontiegelijk naar zijn zin om maar met Danny de Munk te spreken.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, je merkt het.
0: Jullie hebben nu een plaat gemaakt. Het nummer heet Voor ik het vergeet. Hoe pak je dat dan aan om zo'n onderwerp in een liedje te verwerken?
1: Ja, we liepen al een aantal jaren met het idee om omtrent Alzheimer te doen. De titel was al gauw bedacht, Voor ik het vergeet. En toen wij vorig jaar hoorden dat Peter de diagnose Alzheimer had gekregen en hij vervolgens zijn werkzaamheden als stadionspeaker bij Feyenoord neerlegde. Mm-hmm. Was dat voor ons een reden om het echt eens beter te pakken. En toen hebben wij op een gegeven moment, oktober vorig jaar, en wij Peter benaderd, maar ook zijn vrouw en zijn kinderen, omdat we met het idee liepen om dit met hem te gaan doen. Maar we realiseerden ons ook dat dit niet alleen maar Peter aanging, maar ook zijn vrouw.
0: Tuurlijk.
1: En de kinderen moesten daar ook een goed gevoel bij hebben. Mm-hmm. En toen zei hij, joh Peter, zou je dat met ons willen doen? En toen zei hij, ja, fantastisch, dat wil ik heel graag doen.
0: Hoe vond hij het eindresultaat?
1: Hij is er erg gelukkig mee, ja.
0: En hoe zijn de reacties van de familie bijvoorbeeld?
1: Ja, fantastisch. Ik had gisteren een van zijn zonen op de app. Die zat in het Feyenoordstadion. Want er moest een wedstrijd gespeeld worden natuurlijk gisteren. Nou ja, bij inloop hebben ze het nummer gedraaid. Mm-hmm. Dat is wel heel bijzonder. We waren er zelf niet bij, maar we hebben uiteraard heel veel filmpjes gekregen van mensen die er wel waren. Ja, dat is bijzonder. En zijn zoon

0: Dan ook zoiets van, ja, dit is toch wel hartverwarmend om dit zo te ervaren.
1: Absoluut.
0: Wat je merkt is dat iedereen, eigenlijk, we hebben nog niemand getroffen die, die het niet een goed gevoel heeft bij Peter Houtman.
1: Mm-hmm. Als allereerste wil ik zeggen, ik vind het echt onwijs mooi dat jullie dit samen doen. En wij gaan luisteren naar de plaat voor ik het vergeet. En ik wil je onwijs bedanken voor je tijd, Rocco.
0: Ik wil jou bedanken voor de aandacht.
1: En nog een fijne dag.
0: Dag, Emily.
1: Dag. Mm.

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was,

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Knoopend Rijnsweert 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Meer dan 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht.

0: stapje naar rechts. Dus ja, wat dat betreft, hij kan het wel uitleggen. Ik zie hem ook altijd wel een stapje van links en een stapje naar rechts doen op het podium. Dus ik denk dat het helemaal goed komt met deze man. Misschien een keer een foxtrotje samen dansen. Dan kom je niet goed mee weg, want ik kan helemaal niet dansen. Zeggen mensen dat je naar links moet, ga ik nog steeds naar rechts. Nou, goedemiddag. Dit gaat er gelukkig wel goed. Zometeen hoor je hier Arne Jansen en ook Jeroen van Zelst. Maar nu is het tijd voor Martin Morero. Spaat is voor later.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: keuze had. Je hoort het hier op NPO Sterrenel Radio. Er komt een berichtje binnen van Anne. Emily, zou jij op deze bijzondere dag, voor mij en Glenn, heel graag een nummer van Marco Borsato willen draaien? Margherita.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Perry Krams.
5: Ah, gelukkig. We zitten aan de goede helft.

0: uitgepiept. Ja, die man is zo druk, hè. Ik noem hem altijd een van de meest drukke mannen van deze mediawereld. Waar zit deze man niet, hè? Ik bedoel, ga maar eens hebben het over je radioband heen. Corné Klein, Corné Klein, Corné Klein, Corné Klein, Corné Klein. En natuurlijk ook hier bij Ster NL Radio, Corné Klein. Dus hé, dat hij heel eventjes met vakantie is. Het is zijn goed recht en het is hem ook meer dan gegund. Deze week mag ik zijn stoel dus warm houden. Mijn naam is Paddy en we gaan het gezellig maken met natuurlijk de vaste ingrediënten. Liedjes uit de top 1000, een Engelstalige krent en een discoplaat. De top 3 om 3 en nog veel meer. Dat wordt gezellig.
1: Kort en Klein Show.
2: 1, 2, 3, hey!

0: This is
1: mooi, hè? Tijdens deze live-uitvoering zie je hem ook, als je de beelden ervan ziet, zie je hem naar zijn vrouw wijzen.

achter de bladen zitten, Iverentse. En misschien is het tijd voor de droom van elke man. Tenminste, haast elke man. Een badkamerkraam waar wat bier uit komt stromen. Het zou toch eens zo zijn dat je dat hebt, hè? Oh. We gaan zo meteen een plaat draaien uit de Nederlandstalige top 1000. Die we trouwens binnenkort gaan uitzenden hier op Sterren NL Radio. Dat is vanaf 11 oktober, uit mijn hoofd gezegd. En de stemweek die begint dus volgende week. Volgende week kun jij de hele week op jouw favoriete platen gaan stemmen. Nou, voordat dat zover is, doen wij hier in de Kort en Klein Show een kleine terugblik op de lijst van vorig jaar. Heb jij bijvoorbeeld een plaat die er vorig jaar in stond, waar je dit jaar weer om gaat stemmen? Laat het dan eventjes weten via de NPO Luisteren app. Stuur even een berichtje welke plaatje we horen. Dan draait die zometeen voor je naar BZN Sevilla. Eerst Fons Feurink. Dit is Avond.

0: je krijgt het er vanzelf weer een beetje warm van. Een van de betere zomerplaten van dit jaar. Robert van Hemert en Zandloopster.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: En over hete platen gesproken, ook nog BZR gedraaid. En Sevilla. We gaan eens eventjes erbij pakken. De hitlijst van 2025. Dat terwijl de hitlijst van 2026 al op de deur staat te bonzen. Want vanaf zondag 11 oktober, dat is over iets meer dan 2 weken... dan zenden we weer uit de nieuwe lijst van dit jaar. Dus in de Korte Klein Show deze week nog eventjes 1 keer een terugblik op die lijst van het afgelopen jaar. Dankjewel Marco voor jouw suggestie. Als aan jou ligt, staat deze plaat komend jaar nog veel hoger. Hij zegt, deze moet minstens de top 100 wel kunnen bereiken. Marco, dat kan maar op 1 manier... Dat is zelf stemmen op deze plaat. En ook jouw kennissen, vrienden, familie, collega's, noem maar op. Allemaal laten stemmen op deze plaat die jij wil horen. Afgelopen jaar vonden we ze op nummer 220. Ik heb het over Suzanne Freek samen met Snelle. Dit is voor Marco De Overkant.
1: Een hit.

uit de top 1000 van 2025 vonden we ze op nummer 220. Suzanne Vreken-Snelle, je hoorde de overkant. Wil jij dat zij dit jaar hoger staan in de lijst? Stem dan mee volgende week tijdens de stemweek van de Nederlandstalige top 1000.

Ferry de Lits en Shaq en Baco in Monaco. En daarvoor nog Tino Martin op Ster RTL. En zij weet het. We gaan zo meteen in de Korte Kleinshow, zoals iedere dag, een Engelstalige knijter draaien. Heb jij een leuke Engelstalige plaat die je graag zou willen horen? Nou, dan mag je die suggestie doorgeven. Dat doe jij via de gratis NPO Luister-app. Welke Engelstalige knijter mag voorbij komen? Wel een kleine maar. Het moet een Engelstalige plaat gemaakt zijn hier in Nederland. Dus wel van Nederlands fabricaat. Want alleen dat draaien we hier op SterrenNL. Dus laat maar weten welke mag dat zijn. Krijg zo eerst even Akte en de Munnik. Niet of nooit geweest. Eerst is dit Wilbert Pigmans op Sterren. En jij bij mij. Nee, ja.

0: geweest. De koningen van het meezingen. Want welke plaats van Agda en dan ben ik, kan jij niet meezingen? Dat wou ik zeggen. Niet of nooit geweest daarvoor Wilbert Pigmans en jij bij mij. De Korte Kleinshow voor maandag 21 september. We staan aan de vooravond van de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. En die lijst die hoor je hier vanaf zondag 11 oktober. Dan beginnen we al, hè. Zondag 11 oktober. Noteer dat in jouw agenda. Tussen 10 en 12 de pre-party. En vanaf 12 uur gaan we los met nummer 1000. Dan gaan we een hele week genieten van de beste Nederlandstalige muziek ooit gemaakt. En dan ga je die platen die ik nu ga, of zo'n plaat die ik nu ga draaien, ga je de hele week niet horen. We draaien dan alleen maar liedjes die in het Nederlands zijn gezongen. Dus maak er deze week nog even gebruik van dat we dat nog doen, de Engelstalige krent. Nou, Herman die weet het wel. Die zegt, Jos Perry, voor mij is er een plaat, een Engelstalige plaat, die moet even gedraaid worden. Deze hoorde ik van de week toevallig weer een keertje ergens voorbij komen. En die zit sindsdien in mijn hoofd. Dus ja, Engelstalige krent is voor mij duidelijk. Dat is Laurie Spee en How Many Times. Herman, met heel veel plezier ga ik die voor je draaien.
1: Kort en klein.
2: Ladies and gentlemen.
1: De Engelstalige krent.

0: Petros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: En deze mooie klanken van de violen, die gaan nog ruim 30 seconden, houden die aan het einde van deze plaats. Daar zit ik eigenlijk dwars doorheen. Mocht je ervan aan het genieten zijn, sorry. Mijn fout. En klaar. Hou van mij van de 3S.
1: NPO Sterren NL. Met Perry.
0: Ze waren hier nog te gasten bij Jan Paparazzi afgelopen week. En daar hebben ze aangekondigd dat ze op 21 december met hun Acoustic Christmas Show in Ahoy Rotterdam staan. En ze onthulden ook nog eens een van de gastartiesten. En dat is Zoe Levi. En dat is natuurlijk niet een van de minste. Wat een ongelofelijke stem heeft deze meid. En heeft ze laten zien dat ze prima mee kan in de muziekwereld. Dus fijn dat Zoe Levi daar een mooi podium gaat krijgen bij de 3S. Deel nummer 2 van de Kort en Klein Show. Het vaste ingrediënt. We gaan straks nog een hit draaien uit de Nederlandstalige Top 1000. En als kerst op de taart in dit uur draaien we ook nog eens een lekkere discoplaat. Dus echt gewoon lekkere rammen. Een lekkere. Ja, ik heb wel eentje in mijn hoofd. Maar meestal laat ik die keuze helemaal aan jou. Ik ga nog niet verklappen wat ik in mijn hoofd heb. Doe ik zo meteen wel even. Anders ben je al heel vroeg bevooroordeeld. En dat wil ik dan weer een beetje voorkomen. Een hele goede middag allemaal.

vibe van Everbros, Billy Dans en Brace in de Korte Klein Show. Je hoorde nooit meer voorbij. Van een lekkere dance vibe gaan wij naar een grote meezinger. Want dit is even lekker. Dit vrolijkje maandag gewoon even op. Met iedereen op de werkvloer keihard meebrullen met André Hazes.

nu zo door, want ik ga naar zangles of zangcoaching, iets in die trend. Maar het is natuurlijk hetzelfde. Hij zegt, mijn stem is mijn gereedschap. Ik ben er zuinig op. Waar de ene dat niet doet, doe ik het wel. Ik ben zuinig op mijn stem en ik zorg dat hij in shape blijft. Nou, vond ik iets heel moois. Een beetje werken aan het gereedschap wat je hebt. Want dat is voor de artiest het belangrijkste gereedschap. De stembanden. Die moet je goed houden. Dat zijn je verdiensten. Dat is je geld. Dave Dekker, hij gaat lekker met zijn carrière. Ook weer een leuke nieuwe plaat uitgebracht. Papa's geld. En ervoor André Hazes. En ik meen het. Zo meteen duiken we nog even in de Nederlandstalige top 1000 van 2025. Mocht je niet meer weten welke platen die daarin stonden, dan kun je dat checken bij ons op de website. Daar zijn alle hitlijsten die we ooit hebben uitgezonden op een rijtje. Ga dan even naar sterren.nl, druk boven op toplijsten. Dan druk je op Nederlandstalige top 1000. En daar kun je eventjes je favoriete

0: Nieuwe muziek van Sander Kwarte. Je hoorde kiezen of delen.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: En daarvoor een waar gebeurd verhaal. Een verhaal waarvan ik iedere keer weer kippenvel krijg. Prachtige Laura. Jan Smit op Sterren NL. We gaan de plaat draaien uit de Nederlandstalige top 1000 van 2025. Hè? Vanaf zondag 11 oktober hoor je de nieuwe lijst van dit jaar. En deze week op Sterren NL Radio nog jouw kans om een plaat aan te vragen uit de lijst van het afgelopen jaar. Dus even kijken wat er allemaal binnenkomt. Onder andere van de Harry, die zegt: Per, zou jij... Dat is dichtbij de plaat die we trouwens het eerste uur hebben gedraaid. Dat was uit mijn hoofd de nummer 220. En deze stond op nummer 238. Harry, jij wil gaan voor Fleming. Als het aan jou ligt, ook een plaat die zeker hoger moet eindigen dit jaar. Nou ja, maar één ding doen. Vanaf volgende week stemmen.
1: Een hit.

Als er Harry ligt, moet deze hoger komen dan 238 dit jaar in de Nederlandstalige top 1000. Over de volgende week kun je dus stemmen op jouw favoriete plaats op onze website nposterren.nl. Daar vind je alle informatie over de top 1000. Hier zijn Corrie aan de Rekels. Adio, adio, adio.

Loco maakt van Jeffrey Hezen op Sterren NL Radio. Nou, Loco maak ik jou misschien wel van een lekkere discoplaat. We gaan het zo meteen doen, een vreselijk foute, maar toch ook wel lekkere discoplaat draaien. Misschien ook wel iets die jij leuk vindt. Op verzoek, laat me weten. Welke vind jij fijn om te draaien? Ik had in gedachten om Vanessa te draaien met Upside Down. Dat is ook alweer eens een keer een lekkere discoplaat. Nou, mocht je het daar met mij over eens zijn, dan mag je het laten weten via diezelfde NPO-luisteraar. Ik wil je verder niet bevooroordelen of zo, hoor, of voor jou kiezen. Maar ja, ik zat onderweg in de auto en denk, ja, zometeen een korte kleinshow.

redden. Ons pakken ze niet op. Sterren NL Radio. Je hoorde Raymond Hermans. En daarvoor Leeuw Kleine en Samuel Welten. En maak me nou niet gek. Blijkbaar waren die twee al best wel lang bevriend. Wist ik niet. En zat dit al een keertje in de pijpleiding om samen een plaat op te nemen. En dat is dus gebeurd. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar waar Leeuw Kleine best wel soms als de bocht uit wil schieten met zijn refs, vind ik hem in deze plaats wel netjes of zo. Nou ja, ik vind het fijn. Ik vind het een hele goede plaat. Maak me nou niet gek. Het is tijd voor de vreselijk foute discoplaat. En ja, je zou misschien al kunnen invullen. Ik had het net over Vanessa, Upside Down. En of je het daarmee eens bent, nou, Remco schrijft Perry. Had jij het niet gezegd, had ik hem wel geopperd. Wat een topplaat, draai je maar. Brigitte die is het ook bij mij eens. Mike die wil ook graag Vanessa, Upside Down. Ik zie hier nog wel een andere staan van Yves. Ik zie dat Mart Upside Down prima vindt. Owen vindt het prima, Melvin vindt het prima. Dus ja, dank jullie wel allemaal. We gaan hem draaien.

Bas Brummelhuis hoor je en Wondervrouw op NPO Ster NL Radio. Daar waar het bijna 3 uur is. En dat betekent dat binnen nu en een paar minuten de lijst bij mij binnen wordt gebracht. De laatste rangen en standen als het gaat om de Ster NL Top 25. En ik presenteer jou zometeen de top 3 om 3. De 3 beste liedjes van dit moment. Welke platen zijn vandaag op deze maandag 21 september het meest populair onder de luisteraar van NPO Ster NL Radio? Je hoort ze zometeen. De top 3 om 3. En tot het nieuws van 3 is dit Gerard Joling. En niet voor 1.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 55 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het wordt dus iets drukker. Onder andere aan de Duitse grens op de A1 richting Duitsland is dat vanaf Oldenzaal-Zuid. Die loopt hier een kleine 10 minuten vertraging op. En ook op de A12 is het druk richting Duitsland vanaf 7 naar 10 minuten extra door de Duitse grenscontroles. Op de A4 Den Haag-Rotterdam gebeurde een ongeluk. Het ging mis tussen Rijswijk Plaspoepolder en Knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook is dicht, 7 kilometer met 25 minuten oponthoud. En dan nog een file in het noorden, de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen, 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging.
1: Perry Krams.
4: Het is 3.

0: Ik zie de Sterren NL Studio binnen met een A4'tje. Met daarop de laatste rangen en standen wat betreft de Sterren NL Top 25. En dan is altijd de vraag, is er een wijziging ten opzichte van afgelopen vrijdag als het gaat om de top 3 van de Top 25? In ieder geval niet als het gaat om nummer 3. Dan vinden we nog steeds Roxy Rowe, oftewel Roxy Dekker. Dit is Bare Minimum.
1: De top 3. Om 3. Nummer 3.

hebben gelijk een antwoord of de lijst is veranderd als het gaat om de bovenste drie. Dat antwoord is gewoon nee. Op nummer 3 nog steeds op deze maandag Roxy Dekker en Bare Minimum, de eerste vrouwelijke artiest die de volledige Johan Cruijff Arena heeft weten uit te verkopen. Op nummer 2 Justin de Wild en Cheerio, de man die een samenwerking is begonnen met rapper Donny, ja, ook hij. En op nummer 1 ook een samenwerking. Deze keer tussen Samuel Welten en Russo en die grote hit Boom. Morgen om 3 uur doen we het gewoon opnieuw. Een nieuwe top 3, all 3. En hoe ziet de lijst er dan uit? Nou, je hoort het morgen. Jeffrey Kuipers is onderweg. Veel te lange nacht. Hoi naar Samantha Steenwijk. Dit is 1 blik is genoeg op Steenwijk.

Bram de Costa, Jeffrey Kuipers hoor je en veel te lange nacht. Er komt een appje binnen van Alex. Die zegt, Perry, mijn collega's en ik hebben hier op kantoor ontzettend veel zin om even mee te zingen. Zou je voor ons even André Hazes en Leef kunnen draaien? Alex, dat is geen

arrogant en het dondert en het bliksemt op sterren. Daarvoor Alex blij gemaakt. Alex en zijn collega's op kantoor, ze wilden even Andreas horen. Herleef, en natuurlijk doen we dat al eventjes. We gaan zo meteen nog een plaat draaien uit de Nederlandstalige Top 1000. Welke plaat moet dat voor jou zijn? Dat doen we vandaag nog even één keer. Dus laat me weten via de NPO Luisterapp welke plaat dat moet zijn. Je kan de lijst erbij pakken. Dan ga je naar nposterren.nl. Druk boven op toplijsten. Nederlandstalige Top 1000. En dan mag je jouw favoriete plaat er eens eventjes uitkiezen. En laten weten via de NPO Luisterapp. Dan draai ik zo meteen die plaat voor jou. Nou, Frank van Etten, je wilde alleen maar Prada.

0: het wel, hè, die titels tegenwoordig. Plan de champagne.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: Lassa Lange-Frans en Wesley Bronkers op sterren. Daarvoor Frank van Etten is helemaal zich thuis gaan voelen in het geloof. Hij heeft zichzelf de afgelopen week laten dopen. Je hoorde, je wilde alleen maar Prada op de nummer 1 sterren NL. Waar we nog een lekkere hit gaan draaien uit de Nederlandstalige top 1000. En dat doen we op verzoek van Jorrit. Hij schrijft in de NPO Luisteraar Perry. Afgelopen jaar genoten van de lijst. Ook dit jaar ga ik dat zeker doen. En volgende week ga ik als een van de eerste mijn stemlijstje indienen via de website nposterren.nl. Want vanaf volgende week is de stemlijst geopend voor de top 1000. En dan wil Jorrit heel graag weer gaan stemmen op de plaat die afgelopen jaar is geëindigd op nummer 202. Ik heb het over Jeroen van der Boom. Dit is Jij Bent Zo.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.

0: Eetje hebberig, hè, deze Benny Nijman. Ik wil alles. En er worden nummer 202 uit de Nederlandstalige top 1000 van het afgelopen jaar. Jeroen van der Boom en Jij bent zo. We gaan zo meteen een dubbele dosis draaien. Twee platen van één artiest. En de artiest waar we zo twee platen van gaan draaien is niemand minder dan onze ronde kogelronde kanjer uit Kampen. Ik heb het over Stef Hekkel. Twee platen zo meteen van hem. Welke twee mogen dat zijn? Wat zijn jouw twee favorieten van Stef? Je mag ze achterlaten via de NPO Luister-app.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: prachtig dit, hè? Wat een stem, Belinda Kinnaar op CRNL en Zeven Oceanen daarvoor nog. De paradeplaat van deze week, Bankzitters en Robert van Hemert en Rapido. Het is tijd voor de dubbele dosis. Twee liedjes van één artiest. En vandaag in de spotlight, in de gloednieuwe spotlight trouwens hier van de CRNL Studio. Heel nieuw lichtplafond ingehangen, ja, het is echt mooi. Dus in die spotlights zetten wij vandaag Stef Ekkel. Twee platen gaan we van hem draaien. Erik schrijft, Perry, het is tijd voor de Polonaise op de werkvloer. Waarheen, waarvoor willen wij graag horen? Nou, dat gaan we doen. En voor Arnold beginnen we met Señorita, Meisje van de Nacht. Stef Ekkel in de dubbele dosis.
1: De Kort en Klein Show. Dubbele dosis. Dubbele dosis. Dubbele dosis.

Zeg Stef Bekkel en zijn feestelijke versie van Waarheen, Waarvoor in de dubbele dosis in de Kort en Klein Show. Daarvoor diezelfde Stef Bekkel met Signorita, Meisje van de Nacht. Nou, de man die echt in polonaise tempo de studio binnen huppelde, dat is de man die je zo meteen hoort op Sterren vanaf 4 uur. De meest vrolijke en de man met de meest brede glimlach van Nederland. Ik heb het over Jan Paparazzi en de Jan Paparazzi Show. Zometeen tussen 4 en 7. Kun je er veel plezier bij en ik spreek je graag morgenmiddag weer vanaf 1 uur voor gloednieuwe Kort en Klein Show. Dit zijn nog Monique Smit en Kino van de Graaf. Beter af alleen. Een hele prettige maandag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon, in het oosten van Brabant, is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook, die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd, omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De eerste contouren van de avondspits krijgen vorm. Het begint drukker te worden onderweg. Er staat nu 150 kilometer file in totaal. Het is onder andere nog druk aan de Duitse grens op de A12 richting Duitsland bijvoorbeeld. Vanaf knooppunt Oud-Dijk loop je 10 minuten vertraging op door de Duitse grenscontroles. Dan de A20 richting Hoek van Holland. Vanuit Gouda heb je 15 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Dan een kapotte vrachtauto, die veroorzaakt file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De N207 tot slot Alphen aan de Rijn richting Bergambacht tussen de aansluiting met de N454 en afrit Haastrecht. 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud.
4: Jan Paparazzi.
5: Even na 4 uur en

mogelijk te maken voor iedereen. Voor al onze luisteraars in Nederland, in België, in buiten onze landsgrenzen, online. Ja, het is wereldwijd. Sterrenl Radio overal te ontvangen. Laat even weten of je in het buitenland zit, of je erbij bent. Misschien wel in Thailand of op vakantie in Tanzania, Kroatië.

kunnen draaien. Ramon die zegt, Janneman, waar blijft hij? De klapper van Rutger van Barneveld. Ramon, radio harder, trap hem op standje. Burenruzie op maandagmiddag, want daar is hij. Jouw plaats.

Lijn.nl. Ik moet je in alle eerlijkheid zeggen dat ik die vorige van hem, maar misschien is het tijd. Ja, dat vind ik echt met kop en schouders erbovenuit steken. Dat is wat mij betreft een van de beste platen van dit jaar tot nu toe, 2026. Maar het is ook uiteraard best prima. Goeie plaat van Yves Behrens ook, in alle eerlijkheid. Verlangen heet hij, daarvoor hadden we van een jaar geleden. Ik zing Zoe Levi en Snelle. En ook nog Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Een hele goede middag allemaal. Ster NL Radio, Janneman tot een uur of zeven. Zometeen hebben we uiteraard 4:15 plaat van de dijk. Ik heb er eentje gevonden. Ik ga het niet zeggen, ik ga het wel zeggen. Het wordt vandaag Laaiend Vuur van de Dijk om 4:15. 4:15 heb ik Benny Nijman in de aanbieding. En even na 6:30 heb ik een hele mooie plaat. Die gaat over de herfst. Die is namelijk vandaag begonnen, 21 september. En ik heb een plaat gevonden van een zanger uit Breda, Jaap Goedel. Daarover later meer. En die heeft een heel mooi nummertje gemaakt in de jaren 70 over de herfst. En dat ga ik draaien straks even na 6:30. Ik hoop dat je er zo lang mogelijk bij blijft bij dit Lifestyle Magazine. Deze zogenaamde Jan Paparazzi Show. Met Janneman op de nummer 1 voor gezellige mensen. Maandagmiddag, even kijken, wat hebben we hier? Paula de Graaf, die zegt, goedemiddag, Janneman. Zou jij de Engelbewaarder willen draaien van Marco Schuitmaker? Ja, dat ga ik zeker even doen, die komt er even bij. Ik kom er zo aan en Marco Schuitmaker daarover binnenkort meer hier bij Ster NL Radio. Rien Govers, ook jij bent erbij, goedemiddag. Graag een blaad van Martin Morero, jij zit hier voor altijd die middag. Ga ik er ook even bij harken, geen enkele moeite is mij te veel vandaag op deze maandag na het weekend. En daar hebben we Maarten Leijensen, die zegt, Jan, ik zoek naar een nederpopplaat uit de jaren 80. Het is volgens mij een groep Splitsing, kan dat? Met een nummertje Recht uit het hart. Zou je die eens willen draaien als je hem kan vinden? Nou, die kan ik wel even vinden. Die hebben we hier uiteraard. Want wij zijn hier de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Wij zijn niet voor niets de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Wij zijn NPO, Ster NL Radio. En Willemien van Zanten, Bernes, die zegt, Jan, zou je eens willen draaien voor mijn moeder? Ze is vandaag jarig en ze is vandaag 55 geworden. En ze, ja, het is echt waar. Ze is een hele grote fan van de man.

zender, hè? Eigenlijk, het is te mooi om waar te zijn. En toch is het waar. Sterrendel Radio met de nieuwe single van René Schuurmans. Ja, mensen kijken me een beetje meewarig aan, want ik zeg er eigenlijk zelden of nooit. Maar vrijwel iedere dag zijn er tussen 4 en 6, ja, 4, half 6 zo'n beetje, komen er wel mensen langs in de studio van Sterrendel Radio. Die krijgen dan een rondleiding van de directie van Avrotros. En die komen ook even langs hier bij Sterrendel Radio en kijken hoe het gaat met de Nederlandstalige muziek. En dat zijn mensen uit de politiek, uit de media, uit de journalistiek en zo. En die krijgen dan een rondleiding. En die kijken we nu bij deze meewarig aan. Jan Paparazzi is het. Met name graag goed in de krant. Zou ik leuk vinden. Dat gezegd hebbende, hier was om gevraagd uit de jaren 80. Splitsing, vergeten plaat, echt een pareltje.

maandagmiddag. Mag niet gebeuren. Kwart voor vijf, rond kwart voor vijf, tien voor vijf. Altijd op plaats van de dijk in de Jan Paparazzi Show. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag. En vandaag kies ik voor dit nummer. Fantastisch.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon, in het oosten van Brabant, is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook, die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd, omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits speelt zich op dit moment met name af in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Meerdere files vallen op, nu al zo'n 400 kilometer in totaal. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met een kwartier op onthoud. En aansluitend aan dat knooppunt Terbrechtseplein vind je de A20 richting Gouda. Daar loopt het verkeer een kwartier vertraging op. De A32 Meppel richting Leeuwarden, daar vind je een kapotte auto tussen Wolvenga en Heerenveen. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten op onthoud. Van de A59 richting knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder 8 kilometer met een kwartier extra. En tot slot de N36 om richting Almelo tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34 5 kilometer met 10 minuten vertraging.

Al jarenlang ben ik een fan van deze zanger van Wesley Klein. Maar hij is altijd zo bescheiden, vind ik. Hij heeft zulke mooie platen gemaakt en grote hits gescoord. Neem nou deze heerlijke plaat, deze Dans met me van Wesley Klein. Goeie plaat.

Studio is hier verbouwd en opgeruimd. En ik had een heel lijstje met mensen die platen hadden aangevraagd. Ook van Benny Nijman, maar alles is weg. Dus alles ligt weer open. Benny Nijman, 17:15. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag. Wat zou je graag van Benny Nijman willen horen? Ik zeg Benny Nijman en Wilma Bergmans die komt gelijk met een hele mooie suggestie. Wilma, je bent vandaag aan de beurt. Je bent vandaag gered. Jij redt eigenlijk het item van Benny Nijman. Nou, min of meer. Anders zou ik zelf iets uitkiezen. Maar nu ga

zijn kinderen en zijn kleinkind niet te vergeten. Kleine Jan is vader geworden. En Frans Bauer is ondertussen opa geworden. Ja, het kan een verkeerde zijn, Bredero, jaren geleden al. En we zagen ook nog die prachtige 50ste verjaardag van Mariska.

volgende week gepresenteerd. Ik ben uitgenodigd, maar kan uiteraard niet, want ik zit hier op de radio bij SterNL. Maar hij komt ook langs over het boek praten en zo. En ja, ik schijn erin voor te komen, heb ik gehoord. Van de schrijver van het boek. Dus ja, dat, ik hoop wel een beetje positief natuurlijk. Ik denk het wel, want ik ben altijd positief over Frans-Duits geweest. Dus dan is het vervelend als je ineens leest van... ja, Jan Paparazzi. Gaat hij niet doen uiteraard. De topper uit Deal, Frans-Duits. Het boek heet volgens mij Vallen en Opstaan. En het is binnenkort overal te kopen. En het is een hele openhartige biografie over alles wat hij gedaan heeft. En ook de dingen waar hij spijt van heeft en zo. Weet je wel, dat hij toch al vaak van huis was. Net even iets te veel bakootjes achterover sloeg. Terwijl de vijf nog niet in de klok zat, waar hij over zong later. Ach ja, niets menselijks is hem vreemd. De topper uit Deal, Frans-Duits.

jou is niet genoeg. Dat is sowieso waar, maar het is wel een goede plaat. Een beetje het sfeertje inderdaad van Yves Berendsen en... dat sfeertje, dat is mooi. Dat is denk ik de nieuwe trend in de Nederlandstalige muziek. Milan Kirstijn hoor je hier bij Sterrenel, bij Janneman. Zometeen is het tijd voor

Jongens, nog zo meezingen? Tuurlijk. Het spuit uit de speakers op maandagmiddag. Ik moet even denken aan een... ik ga het niet zeggen ook. Ik ga gewoon deze plaat draaien. Deze loeier uit Loosdrecht. Rammer van Lang.

Hey, kijk voor je man, of heb ik soms iets van je aan? Kijk maar liever naar jezelf. Zelf drink jij toch ook geen volle melk of pure spa? Dit is mijn dagelijkse portie vitamine. Ik zit gewoon maar even in mijn eentje aan de bar. Een jong jenever.

pijn. Gisteravond stond ik voor gezwist alweer op straat. Ik weet tot nu toe niet waarom. En toen ben ik van ellende naar een kennis toegegaan.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon, in het oosten van Brabant, is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook, die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd, omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak, asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste files staan nog in het westen van het land. Blijft nog 300 kilometer over van de avondspits. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 15 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het druk. Bij knooppunt Terbrechtseplein betekent dat ook een kwartier oponthoud. Dan wegwerkzaamheden die veroorzaken vertraging op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen kun je er daarom 10 minuten bij optellen. Tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Die is weer vrijgemaakt na een ongeluk tussen knooppunt Empel en Nieuwkuik. 7 kilometer met 20 minuten vertraging.
1: Jan Papa.

0: schoonzoon toch aan tafel. Ik zeg het nog vast even. Met het oog op de toekomst. Schoonzoon van Luna was dat. En hier is Guido van der Graaf.
1: Ik had alles al gepland. Huisje, boompje, beestje. Jij en ik, het was perfect. We konden alles delen. Die ene blik was al genoeg. Smoor verliefd, bitterzoet. Maar dat je

5 uur tot 25 deze week van Sterrenl Radio. De plaat heet Kroegen in de Hemel. En daarvoor Baco in Monaco van Ferry de Lits en Zware dan wel half zware check. Dat gezegd hebben de twee plaatjes na 6:30 maandagavond 21 september. En dat is het begin van de herfstrijd eerder vanmiddag ook al. En dat betekent dus een plaatje in de Jan Paparazzi Show in de rubriek 6:30 half zacht over de herfst. En ik heb dit meegenomen van thuis, want ik heb thuis namelijk een aantal singeltjes en ook een langspeelplaat van de man die eigenlijk onbekend is gebleven bij het grote publiek, maar toch hele mooie dingen heeft gemaakt. Jaap Goedel, daar heb ik het over. Of Jaap Goedel, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar hij is een aantal jaren geleden overleden in 2012. En hij was een zanger in de jaren 70. Hij had ook een platenzaak in Breda. Spronk heette dat, muziekhandel aan de Wilhelmina-single. En hij maakte een paar hele grappige plaatjes. Onder andere over vrijdag de 13e, een dag vol met geluk. Die heb ik al eens gedraaid. Als het vrijdag de 13e is, pak ik die plaat er altijd even bij. Jaap Goedel en Hey Jij Daar is ook een mooie plaat van hem. Heb ik ook wel eens gedraaid. En deze ook wel eens volgens mij hoor. Misschien zelfs wel vorig jaar, een jaar geleden om deze tijd. Toen de herfst begon van 2025. Nu zijn we alweer in 26. Voor je het weet zit we in 2030. Gaat zo hard, dames en heren. Nou, kan allemaal niet hard genoeg gaan, dat weten jullie langzamerhand wel. Deze plaat heet Herfst en wordt dus gezongen door Jaap Goedel. En Jaap Goedel was niet alleen een zanger met heel weinig succes eigenlijk als zanger. Hij had niet alleen een platenzaak, een muziekhandel in Breda, maar hij was in de jaren 60 ook actief in een combo met Pierre Carter, met vader Abraham, en met Dimitri van Toren. Toen heette ze de Lettersets, waren ze met z'n drieën en zongen ze hele mooie close harmony liedjes. Een beetje, ja, ik weet niet of dat mensen nou wat zegt, Peter, Paul en Mary en zo, dat idee. Een beetje de Seekers. Dat sfeertje van die tijd, zeg maar. Die folkmuziek, zoals dat toen genoemd werd. Was een tijdje populair. Hij zat erin, in dat bandje, deze man die je zo meteen gaat horen. Jaap Goedel. Met Dimitri van Toren, die toen nog gewoon Jan van Toren heette. Dat is namelijk zijn echte naam. Hij noemde zich later Dimitri. Vond hij interessant klinken. En Pierre Carter, die was nog lang geen vader Abraham, want dit was in de jaren 60. Nou, ze gingen allemaal uit elkaar halverwege de jaren 60. En vader Abraham had een fantastische carrière. Vanaf dat moment eigenlijk, vanaf 1969, 1970. En Dimitri van Toren ook een aantal mooie platen gemaakt. Mooie langspeelplaten, een beetje de filosofische kant op gegaan vaak. En deze Jaap Goedel dus, ja, één plaat gemaakt, één LP gemaakt in de jaren 70. En daar komt dit nummer van af. En ik kan hem eigenlijk nooit draaien, deze plaat, maar ik vind het echt een hele mooie plaat. Langzaam gezongen, langzame muziek eronder, melancholisch. Het past een beetje bij de sfeer van de dag. De herfst, zo heet namelijk de plaat. En het is vandaag het begin van de herfst. Dus ik dacht, ja, mooie gelegenheid om die plaat even te draaien. En ik heb het altijd een hele mooie plaat gevonden. Uit mijn eigen collectie, vanwege de historische waarde. Het nummer heet Herfst. Het wordt gezongen door Jaap Goedel. En ik draai het vandaag in de dagelijkse radiorubriek.

0: Raymond Hermans.
1: Bello.
0: Oh, Bello. Bello, Bello, kom uit, Jok. Ah, daar is Bello. Ja, men vraagt en wij draaien. Bello. Ons pakken ze niet, de nieuwe plaat van Raymond Hermans. En dit is de ondeugende donder uit Doetinchem. Liedjes net op het randje altijd. Dit is Willem.

adesso credo di non bollire. Bello, signorita. Bella, signorita van Dylan Bart was dat. En daarmee komt er toch bijna een eind aan de show van Janneman vandaag. Op deze montere maandag, lieve luisteraars. We gaan... Zo kunnen we weer op bad weer. Bello, señorita. Bella, señorita van Dylan Bart was dat. En daarmee komt er toch bijna een eind aan de show van Janneman vandaag. Op deze montere maandag, lieve luisteraars. We gaan langzaam maar zeker de bietenbrug.

0: André Hazes.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja. Maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon, in het oosten van Brabant, is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook, die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd, omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
3: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
2: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
3: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
2: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
2: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarmee komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert.

valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapte de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht.